0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De nostalgie top 3000 heroes.
1: Tony Talboom.
2: Hoe kan een haperende cd voor het einde van een wereldcarrière zorgen? Dat kom je zo te weten. En ik heb eerst ook nog Phil Collins en Spice Girls. We are music. Fijn dat jij er ook weer bent.

0: En we zijn weer goed begonnen. Hè? Welkom, lieve luisteraars. De songs en de anekdotes samen, dat is altijd onvergetelijk.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: 1989, Milli Vanilli is overal. Rob en Fab zijn jong, knap en hebben de moves. Ze verkopen miljoenen platen van hun hit Girl, You Know It's True. Maar er is een klein probleempje. Ze kunnen voor geen meter zingen. De echte stemmen achter de groep, dat zijn een stel veertigers in een donker studiootje in Duitsland. Tijdens een optreden slaat het noodlot toe. De cd blijft hangen. Girl, You Know It's, Girl, You Know It's. Ja, Rob, die geraakt in paniek, rent het podium af en de wereld begint natuurlijk te twijfelen. Uiteindelijk moeten ze alles opbiechten en moeten ze ook hun Grammy Award inleveren. Iets wat nog nooit eerder was gebeurd. De fans die waren woedend. De platenmaatschappij, ja, die deed alsof ze van niets wisten. En Milli Vanilli werd synoniem voor nep. Het was de dag dat de popwereld zijn onschuld verloor. En we voortaan altijd bleven kijken naar de lippen van de artiest.

In 1990 dacht iedereen dat er echte monniken op de radio te horen waren. Maar ja, de waarheid was een stuk minder heilig. Het verhaal achter Enigma over 10 minuten na Roxette en Frankie Valli in Top 3000 Heroes.

0: straks terug naar de tijd dat de schoudervullingen buiten proportie waren met ABC.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: In 1990 was er op de radio plotseling iets heel vreemds. Gregoriaanse monniken die zongen bovenop een zwoele beat. Het was Satanist Part 1 van Enigma. Niemand wist wie er achter het project zat. De artiesten noemden zich Curly MC en lieten zich niet zien. De wereld was in de ban van het mysterie. De waarheid was een briljante marketingstunt. Achter de knoppen zat Michael Cretu, maar de mysterieuze stem was van niemand minder dan zijn vrouw, Sandra. De vrouw die we allemaal kenden van de megahit Maria Magdalena. Ze moest van haar platenlabel absoluut anoniem blijven. Een vrolijk popidool, ja, dat paste niet bij het duistere imago van die monniken. Maar de kerk was ondertussen woedend. Ze beschuldigde de makers van godslastering. Wat niemand wist, was dat de monniken simpelweg illegaal gesampled waren van een obscuur cd'tje met kerkmuziek. De beroemde fluit die je hoort, ja, dat was geen echte fluit, maar een goedkope synthesizer-instelling die per ongeluk aanstond in de studio. Een toevalstreffer die miljoenen verkocht. Ondanks een rechtszaak hebben de monniken overigens nooit een cent gezien van de miljoenen die Enigma ermee verdiende. Ja, amen en uit.

Dua Lipa en Guus Meeuwis zijn onderweg in Top 3000 Heroes. En stel je voor, je bent de king of pop, maar je producer vindt je zang te saai en roept de hulp in van een zangeres om je te leren zingen. Michael Jackson, ja, die voelde de grond onder zijn voeten wegzakken, was woedend over deze actie. Hoe dat afloopt, dat hoor je straks.

0: En dan beginnen we weer aan een nieuwe week. Hè. Niet in de B&B, maar hier in de studio. Dat wordt zo meteen eventjes wennen voor Veronique en Sander. Hoe ze dat aanpakken, dat kom je zo meteen te weten.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: 1988, Michael Jackson staat in de studio voor Man in the Mirror. Hij wil dat het nummer de wereld verandert. Maar producer Quincy Jones is helemaal niet tevreden. Het klinkt te saai, Michael, zegt hij. Quincy Jones haalt Syeda Garrett erbij, de vrouw die het nummer schreef. Zij moet Michael laten horen hoe je echt met passie zingt. Ja, Michael die is beledigd. Hij is de king of pop. Hij hoeft van niemand les te krijgen. Maar Quincy dwingt hem om urenlang naar Syeda te luisteren, terwijl zij de longen uit haar lijf zingt. Michael raakt zo gefrustreerd dat hij de studio uitloopt. En pas diep in de nacht komt hij terug, zet zijn koptelefoon op en zingt de versie die we nu allemaal kennen. Rauw, vol snikken en improvisatie. Hij gaf Syeda uiteindelijk geen credits op de voorkant van de single, maar zij wist het wel. Hè. Zonder haar irritante gedrag was die Mirror nooit zo helder geweest. Nummer 1 in Amerika, de UK en Canada.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Nostalgie. 3 voor 6, heel goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt om de oorlog te stoppen.
2: Dat maakte de Pakistaanse premier Sharif bekend, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen het akkoord. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. Pakistaanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. Laat de olie maar stromen, schrijft Trump. Al maar meer Vlamingen vragen een renovatielening aan bij de Vlaamse overheid. Het waren de voorbije maanden ruim 4.200, zo'n 60% meer als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. De cijfers komen van energieminister Hans Bonte. De Vlaamse regering hervormde een tijdje terug de zogenaamde verbouwlening, waarbij onder meer mensen met een laag inkomen renteloos kunnen lenen voor energieverbouwingen. Ze kunnen het geld dan gebruiken voor onder meer isolatie, nieuwe ramen of een waterpomp. En we gaan dan ook nog naar het WK voetbal, waar Duitsland in Houston zijn titelambities meteen duidelijk maakte met een verpletterende 7-1 overwinning tegen voetbaldwerg Curaçao. Dat is de ploeg van ex-Rode Duivelsbondscoach Dick Advocaat. En Nederland speelde in Dallas 2-2 gelijk tegen Japan, nadat een voorsprong 2 keer uit handen gaf. Ivoorkust klopte dan weer in Philadelphia Ecuador met het kleinste verschil 1-0. En Zweden tenslotte versloeg zopas Tunesië met 5-1.
1: En vanavond spelen onze rode duivels. Ja. Die beginnen tegen Egypte aan een WK. Hè?
3: Nostalgie weer.
2: Wolkenvelden en opklaringen. Aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking. Maxima tot 21 graden. Morgen begint dan weer bewolkt. Met plaatselijke kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. En tot 26 graden dan. En meer nieuws lees je natuurlijk altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
1: We hebben de B&B ingeruild voor de even knusse studio hier op Linkeroever. En dat doen we samen met de grootste hits. Ik heb alvast zin in de week. Hoe zit het bij jou? Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen. We are music. Ben je alvast begonnen aan je maandag? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: samen met MC Hammer. Beginnen we aan de week met You Can't Touch This. Zometeen hoor je Bonnie Tyler met It's a Heartache.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: En heel erg goedemorgen. 6:08 ondertussen. En we zijn back in business. Niet meer in een B&B, niet meer in de B&B, Veronique. Maar wel gewoon in onze vertrouwde studio. Maar dat doet niks aan onze goesting om samen met jou aan deze week te beginnen. En heel veel mensen die ook al wakker zijn in de nostalgie-app. En Frey uit Dadizelen, die is al wakker. Goedemorgen stuurt hij. Een leuke maandag voor mij, want ik rijd door West-Vlaanderen vandaag. Wel, Frey, geniet ervan. En Tom, die stuurt alvast dat hij Peter is geworden, of nee, opa is geworden. Trotse Peter is geworden, sorry, ik moet het juist zeggen, van een knappe kleinzoon. Alvast een dikke proficiat, Tom, aan jou en aan de hele familie. En hij stuurt er ook nog eens een heel schattig fotootje bij van dat kleine boeleke. Voilà, dan Tom, die is al op een goede manier aan die maandag begonnen. En Carol, die stuurt ook, goedemorgen, lieve vriendjes. Maandagmorgen, fris vroeg, het weekend duurde niet lang genoeg, maar met de radio en goede moed komt deze maandag wel weer goed. Voilà, we zijn weer klaar om erin te vliegen. En dat doen we ook met een verhaal zometeen. Biecht ze of liegt ze? Deze keer van ons Veronique zelf. En Veronique, kan je eens samenvatten? Waar gaat het over gaan zometeen?
2: Wel, ik dacht na een lange draaidag ooit gewoon naar huis te rijden, tot ik ontdekte dat mijn auto eruit zag alsof een kleuterklas er volledig was op losgeslagen.
0: Ik vind het wel frappant dat heel veel van jouw verhalen over die auto gaan. Dus dat is
2: ja,
0: toch...
2: maar mijn auto, dat is mijn tweede thuis, dat weet het toch.
0: Je kleine baby.
2: Wat mijn was er... autofreak in
0: wat...
2: die...
0: Ja, wat was er mee gebeurd? Je hoort het zometeen.
1: Sta op

0: Bonnie Tyler met It's a Heartache. Zometeen Bruce Springsteen met Born in the USA. Heerlijk meezingen al zo vroeg op deze maandag. Maar eerst is het tijd voor een verhaaltje van ons Veronique.
1: Wiegt ze of liegt ze?
0: Het was iets over een auto die vol met post-its hing.
2: Wel, Sander, tijdens de opnames van Bananasplit ooit, met onze Hans Otte destijds.
0: Dat is lang geleden,
2: ja, Bananasplit. Ja, dat is lang geleden. Hebben ze me ooit echt heel hard liggen gehad. Ik reed toen elke dag zelf naar opnames van Huisjacht. Zo'n een huizenprogramma dat ik presenteerde voor VT4. Altijd braaf natuurlijk, met mijn eigen auto, dus gans België rondgeleden. Na een lange draaidag, op een bepaalde dag, wandel ik dus terug naar die parking. En ik zie dat mijn wagen gewoon, ja, weg is gewoon. Paniek.
0: Weg?
2: Ja, pure paniek. Totdat ik eigenlijk dichter kwam en besefte dat het eigenlijk wel mijn auto was die er stond.
0: Ja.
2: Maar die was volledig ingepakt met duizenden post-its.
0: Oh,
2: kent dat wel, hè? Zo die fluo vierkante plakpapiertjes zo, hè?
0: Heel jouw auto vol.
2: Maar helemaal. Oh. Echt waar, je zag de lak niet meer van mijn auto.
0: En had jij meteen door van hier klopt iets niet, tv geweest?
2: Wat is deze nu weer voor mijn auto? Nou weer? Dus geen één deur was nog zichtbaar, zelfs mijn spiegels, ruitenwissers, nummerplaat. Alles hadden ze dus verstopt met die post-its. En het ergste, die hele ploeg van zowel dan die Bananasplit als van Huisjacht, die zaten mee in het complot. Iedereen speelde perfect mee toneel, terwijl ik daar oprecht dacht dat ik slachtoffer was van een artistieke aanval of zo, van weet ik veel wie.
0: Artistiek.
2: Van de scouts of zo.
0: Een Andy Warhol, Kiria. Biegt ze of liegt ze? Is het echt gebeurd? Is Veronique ook haar auto ooit beplakt door de ploeg van Bananasplit? Laat het weten in de Nostalgie-app en zometeen kom je de waarheid te weten.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes. Of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You. Ondertussen een berichtje van Mario de Munk in de Nostalgie-app. Dat hij bezig is aan zijn laatste 4 werkende dagen. Nog 3 keer vroeg opstaan en dan genieten van het pensioen. Wel Mario, ik kijk er samen met jou naar uit. Ondertussen kijken we even op het verhaal van... Terug liever op het verhaal van Veronique de Kok van daarnet. Is haar auto ooit door de ploeg van Bananasplit volgehangen met... Post-its, biecht ze of licht ze. Kevin uit Huis op den Berg, die stuurt in de Nostalgie-app. Vero spreekt de waarheid. Ik geloof zelfs dat ik dat filmpje ooit op tv heb gezien. Anoushka uit Assenbroek, die gelooft er niks van. Ze stuurt goedemorgen. Ik denk dat ons Veronique liegt. En Andy uit Peert, die zegt dan weer heel stellig. Dat verhaal, dat is waar. Het stond zelfs in de krant.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: En Sander, wat denk je? Heeft mijn auto ooit volgekleefd met post-its?
0: Ja, ik ben niet oud genoeg om het echt gezien te hebben, Bananasplit. Ik ken het wel van op YouTube en zo. Ik kan me dat fragment niet herinneren, maar dat wil natuurlijk niks zeggen. Hè. Ik denk dat het niet gebeurd is. Nee, ik ga je zeggen dat het niet gebeurd is.
2: Niet gebeurd? Het is wel gebeurd.
0: Echt waar?
2: Dat is echt gebeurd. Die volledige ploeg wist daar dus van, behalve ik uiteraard. Duh. Achteraf blijkbaar essentieel voor goede televisie.
0: Dat
2: natuurlijk,
0: denk ik wel,
2: dat ik het niet mocht weten. Maar je kent mij dan ook met mijn mimieken en mijn reacties. Ja, dat was geld waard.
0: Kon je daarmee lachen?
2: In het begin niet.
0: Dat kan ik wel
2: inbeelden. Ik heb nog nooit zo lang post-its van een auto moeten trekken, terwijl er 20 mensen er stonden naast te staan te huilen van het lachen.
0: Ik weet één ding, als ik jou ooit wil beetnemen, ik moet niet aan jouw auto komen, want
2: nee,
0: dan
2: is het stress, dan is het rel.
0: Dan word ik echt gevierendeeld.
2: Niet aan mijn auto.

0: Depeche Mode met Enjoy the Silence. Meteen Santana en Rob Thomas met Smooth. En ook Gloria Gaynor passeert nog met I Will Survive. En zo meteen hebben we ook weer een ja-nee-vraag uit de actualiteit. En die gaat vandaag over misschien wel dit mannetje. Wat E.T. te maken heeft met de actua, dat hoor je zo meteen.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
7: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
13: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Egypte, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
15: Formidabele goal!
14: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister morgen naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
15: Daar is hem!
14: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
16: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
17: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
16: Safti.
18: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
19: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
18: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
19: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
20: Goedemorgen, Bibaert van Stukken van Mensen hier. De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar.

0: Zeg, Veronique, dat ontbijt, wanneer komt dat eigenlijk? Of ben je daarmee gestopt nu die B&B voorbij is?
1: Het is te goed gewoon geworden, hè, een B&B. Het was wel gezellig, hè?
0: Het was zeer gezellig, maar ik begin echt al een hongertje te krijgen.
1: Ik heb nog wel wat koeken in mijn zak zitten.
0: Die zullen helemaal uitgehaard zijn ondertussen.
1: Ja, ik mis het eigenlijk ook al. Maar ik ben wel heel blij om nog eens gewoon hier in onze ochtendclub hier te staan. In onze studio in Antwerpen. Waarin we ook elke dag vanaf nu terug een ja-nee-vraag gaan bespreken. Dat is zo de ja-nee-vragen zoals aan de tafel van ons Gertje. Maar die zijn op vakantie natuurlijk. Dus hebben wij er zelf een aantal uit de actualiteit gevonden. Vandaag was het geloven jullie in buitenaards leven? De aanleiding daarvan was een nieuwe film van Steven Spielberg. Disclosure Day heet hij. Die hij zelf eigenlijk geen science fiction noemt. Dat is toch wel heel bizar, hè? Het gaat over buitenaards leven. Hij denkt dus echt dat dat bestaat, zegt hij. Een stelling waar bewonderenswaardig ook heel wat wetenschappers achter staan. De komende 10 jaar gaan we voldoende bewijs vinden, beweert de regisseur. Ja. Dus onze vraag is, geloof jij er nu in, ja of nee?
0: Ja, Steven Spielberg die heeft al best wat films gemaakt over buitenaards leven. Ja. Waaronder E.T. onder andere. E.T. van Home, maar nu dus ook die Disclosure Day. Ja, het is een moeilijke vraag, hè. Geloven jullie in buitenaards leven? Laat het eens weten in de Nostalgie-app. Geloof jij in buitenaards leven, ja of nee? En dan kom je zo meteen na 7 uur te weten met welke alien Veronique de Kok al contact heeft gehad.

0: piano van Robbie Williams en She's the One binnenkort op het Live is Live festival. We hebben onze tickets al, Veronique.
1: Ja, zo, helemaal zeker.
0: Wij staan
1: op de eerste rij.
0: Op de eerste rij, inderdaad. Zometeen, na 7 uur, gaan we weer verder op onze ja-nee-vraag. En die is vandaag heel simpel.
1: Ja, geloof jij in buitenaards leven? Ik vind dat dan heel makkelijk, hè, want ik sta elke dag met de sender van home in de studio hier. Dus ik ben dat al gewoon, ik ben dat al gewend. Laat dat valt mee, zeg
0: maar. Laat jouw mening maar horen. En die Luca waar Susan Vega over zingt. I live on the second floor. Zou dat ook een alien zijn?

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarde op kia.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
3: got a problem. Ja, big problem. Ik heb er ongelukkig een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nostalgie. 2 voor 7, goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, Iran en de Verenigde Staten bereikten eindelijk een akkoord om de oorlog te stoppen.
5: Finally, zou Cici Peniston zeggen. Het nieuws wordt bekendgemaakt door de Pakistanse premier Sharif, die bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen ook dat vredesakkoord, maar geven voorlopig weinig details. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland, met president Trump erbij. Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaans president Trump kondigde meteen aan dat de blokkades van de straat van Hormuz stopt. Laat de olie maar stromen, schrijft hij. En dat heeft ook invloed op de prijzen, want die zijn aan het dalen. Al maar meer Vlamingen vragen een renovatielening aan bij de Vlaamse overheid. Het waren de voorbije maanden ruim 4.200. 60% meer als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Cijfers komen van energieminister Hans Bonte. Vlaamse regering hervormde een tijdje terug de zogenaamde verbouwlening, waarbij onder meer mensen met een laag inkomen renteloos kunnen lenen voor energieverbouwingen. Ze kunnen het geld dan gebruiken voor onder meer isolatie, nieuwe ramen of een warmtepomp. En dan naar het WK voetbal, waar Duitsland in Houston zijn titelambities meteen duidelijk maakte. Het verpletterde met 7-1 voetbaldwerg Curaçao. Dat is de ploeg van ex-Rode Duivelsbondscoach Dick Advocaat. En Nederland speelde in Dallas maar 2-2 gelijk tegen Japan. Maar ja, het was een goede wedstrijd. Nadat het een voorsprong 2 keer uit handen gaf, Ivoorkust klopte in Philadelphia Ecuador met 1-0. En Zweden tenslotte versloeg Tunesië met 5-1. Maar waar kijken wij allemaal naar uit?
4: Naar onze,
5: vanavond. Ah, voilà, onze Rode Duivels. Om 9 uur spelen ze een eerste WK-wedstrijd tegen Egypte in Seattle. En de temperatuur daar tikt er bijna 30 graden aan. Dus het wordt puffen en zweten voor onze Duivels.
6: Ja, en die match kan je misschien wel een barbecue opleveren. Daarvoor moet je blijven luisteren. Rond 8:15 kom je dat te weten. Nostalgie.

0: weer.
1: Wolkenvelden en opklaringen aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, maxima tot 21 graden. Morgen begint bewolkt met plaatselijke kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee en 25 graden elders. En woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en tot 26 graden dan. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
4: Goedemorgen, als je wekker deze ochtend net iets te enthousiast was, wel geen paniek. Wij zijn er om het goed te maken vanuit onze oude getrouwe studio. Welkom.

0: het over Aliens. Deze ochtend komt door de nieuwe film van Steven Spielberg, Disclosure Day. Seal, die ziet er eigenlijk wel een beetje uit als een alien, toch?
1: Oh.
0: Dat is toch waar? Samen met de Damski hoor je hier met Killer uit 1990. Zo meteen Toto met Rosanna. Daar wordt Veronique de Kok al dan vast heel blij van, denk ik.
2: Yes, sowieso.
0: Maar ondertussen is het 7:05.
3: Sta op met Veronique de Kok.
2: Ja, de nieuwe week is weer begonnen. Ook al gaat het vandaag misschien iets moeizamer. Ik beloof dat wij je gaan helpen met goede muziek. Zeker als ik een van de favoriete bands straks mag gaan draaien. Toto, die komt er natuurlijk ook nog aan. Maar eerst hebben we het vandaag dus over die ja-nee-vragen uit de actua. Geloof je in buitenaards leven? Aanleiding was dus inderdaad die nieuwe film van Steven Spielberg. Disclosure Day, die komt eraan. En ja, Steven Spielberg zelf, die zegt dat hij bewijs heeft dat buitenaards leven bestaat. Een stelling daar ook wetenschappers het mee eens zijn. Ik vind dat een beetje bizar, maar bon, zwart. Wij gaan zelfs ook ons bordjes naar boven steken. Hè?
0: Dat is waar. In de app zijn er vooral mensen die toch in buitenaards leven geloven, hoor. Die uit Erpenmeer, die gelooft er absoluut in.
2: Ja, Noëlla die stuurt... Ja, ik geloof wel dat we, dat we niet alleen zijn in het heelal. Dat zou straf zijn dat we alleen zouden zijn. Jimmy, die zegt... ik geloof dat er iets is, misschien geen alien, wel een bacterie of een microbe, of bijvoorbeeld een slang. Slank? Wat is een slank?
0: Ja, maar ik denk dat het een soort mix tussen slang en slak is.
2: Ah ja, dus, okay. Dus waar water is, is leven, zegt hij. Thomas die zegt ook, de Melkweg heeft ongeveer 1 miljard zonnen en een paar miljard galaxies. Dus als je zeker bent dat wij de enige zijn, dan spoor je niet in je hoofd.
0: Maar Constant uit Antwerpen stuurt dan weer, ik geloof nooit dat er in het oneindige nog enige vorm van leven is. Laat staan aliens en ook Frankie uit Brasschaat gelooft niet in buitenaardse wezens. Veronique, laat ons alvast de bordjes eens de lucht insteken. Wat is jouw mening? Denk jij dat er buitenaards leven bestaat? En dan gaat zeer stellig dat bordje omhoog.
2: Maar en ik krijg hier al een hele belachelijke blik van mijn producer die zegt alle...
0: Ja, en die zegt duidelijk ja. En ook ik zeg ja. Nee, allee, Veronique.
2: Ik geloof niet in die zwevende, vliegende dingen allemaal waar dat dan van die groen mannetjes uitkomen. Maar dat had dan zo spreken. Nee, no way.
0: Maar jij gelooft op geen enkel vlak in buitenaards leven?
2: Ja, dat jawel, er zal wel zo, inderdaad iets zijn, maar niet zoals wij het kennen. Nee.
0: Dus jij gelooft niet dat er een soort inderdaad IT-achtige wezens ons tegemoet gaan komen?
2: Nee.
0: Ja, ik geloof wel in buitenaards leven. Ik weet ook niet hoe het eruit ziet. Misschien op een hele andere manier. Misschien kunnen wij die niet zien. Misschien zijn die er al. Misschien gaan we ze nooit ontmoeten. Maar ik geloof er wel in.
2: Ik weet dat niet. Als er geen zuurstof is, ik ben ook geen wetenschapper natuurlijk. En, maar voorlopig, als ik geen bewijs heb, geloof ik er niet.
0: En stel, Veronique, er wordt ooit ontdekt dat er buitenaards leven is. Zou jij die willen ontmoeten? Of zou je zeggen, nee, blijven jullie op jullie planeet en wij op onze planeet?
2: Maar ontmoeten, hoe gaan we dat doen? Allemaal even een ruimtentaxi pakken of zo?
0: Ja, en een babyborrel.
2: Maar
0: zou je ze willen ontmoeten?
2: Maar
0: je
2: dat... Nee, daar ben ik te oud voor.
0: Nee.
2: Oh, dat is zich, stel je voor. Laat Katy Perry en al die grieten er in zo'n spel gaan zitten. Nee.
0: Dat is goed.
2: Oh, nee, ik word al moe rond, denk ik.
0: Dus er is trouwens wel nog iemand in de app. Tuurlijk bestaat buitenaards leven, want Veronique de Kok, die is buitenaards mooi.
2: Oh.

0: Nelly Furtado met Forza. Dat was ook een voetballeek,
1: ja,
0: een paar jaar geleden?
1: Ja, EK-voetbal in 2004, dat vond plaats in Portugal. En dan verzorgde Nelly Furtado de soundtrack. En die draaien we nog steeds hier bij Nostalgie,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, onze Sander, die weet toch alles. Hè. Als het over muziek en voetbal gaan, manneke.
1: Wat kan hij niet, hè? Wat kan hij niet?
0: Niks niet meer wijsmaken. Maar straks, Sander, komen onze Belgen in actie op 2K. Jij gaat kijken, zeker, hè?
1: Zeker weten.
0: Net als de heel Belgen, denk ik.
1: Dat denk ik ook. We hebben daar nog nieuws over die match tegen Egypte. Ja. Want dat kan jou leuke prijzen opleveren.
0: Ja, wat dat precies is, dat vertellen we rond 7:45 straks. Maar laat ons zo meteen eerst eens even aan onze Erwin vragen of we die match vanavond misschien buiten op het groot scherm kunnen bekijken.
1: Dat hoor je na Tavares en Man at Work.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
7: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
8: ja,
7: toch?
8: Absoluut, ja, absoluut.
6: Krijg een helder gehoor op de economie.
9: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
6: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
10: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
6: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard. Standaard.
11: Hey, Giswinne van de Skepsis hier en een goede morgen. En het kunnen soms hard times zijn om uit je bed te geraken, maar dat gaat een stuk gemakkelijker met Sta

0: strepje panfluit bij Man at Work and Down Under uit 1982. Zometeen Bryan Adams met Can't Stop This... Amai, ik kan het niet meer uitspreken.
1: Can't stop This Thing We Started?
0: Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ik zat even vast.
2: Het weer met Erwin.
1: Goedemorgen Erwin. Wat voor weer wordt het vandaag? Ik denk, waar iedereen nu op wacht, is natuurlijk die match van de Duivels vanavond. Wordt het droog om daarnaar te kijken? Kunnen we de barbecue al bovenhalen om te feesten of niet?
3: Ah, je kan de barbecue bovenhalen en het begin van de wedstrijd is zeer zeker droog.
1: Oei, oei.
3: Maar je mag wel niet te lang blijven hangen. Dus
1: oei, oei.
3: Zo om 11 uur nog een pintje drinken en de overwinning van de Duivels vieren. ja, dan moet je oppassen, want er komen wel wat buitjes opzetten die ontstaan in de loop van de nacht en morgen vroeg. Maar het begin van de match en tijdens de match, ja, ja, dan moet het lukken om dat in droge omstandigheden te doen, okay. Veronique.
1: En wel, maar u een barbecue? Ik weet dat hij nog altijd in de kelder staat. Ik zou dat toch doen, hè? Dat stimuleert die Duivels een klein beetje. Zeg, in de komende dagen, wat belooft dat?
3: Wel, morgen vroeg beginnen we dan met die wolken waaruit lokaal nog wat regen valt. Na de middag wordt het droog met geleidelijk meer zon. Bij toch al 25 graden. Mm-hmm. Dus dat is voor het eerste zomerse grens overschrijden. En dan woensdag, donderdag, vrijdag alsmaar zonniger. En vooral alsmaar warmer. Tegen vrijdag is 33 graden mogelijk. Maar daar komt natuurlijk in België gedonder van. Dus vrijdagavond, vrijdagavond regen en onweersbuien.
1: Oké. Okay. Oh, germe, die studenten. Ja, ik ben weer al in studeermodus aan het denken aan die kinderen natuurlijk. Hè. Nee, oké, maar dan is het zo, hè.
0: Dan is het zo, maar vanavond gaan we de Rode Duivels al aanmoedigen. Ja. Onder een droge omstandigheid.
2: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: Bryan Adams. With Cancel This Thing We Started. Zometeen de Human League met Don't You Want Me. Eentje om heel uit mee te zingen op deze maandagochtend. Maar ondertussen...
1: Ondertussen is het 7:30, ja. Dus dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Als je naar Brussels Airport moet vanmorgen, vertrek je best op tijd, want door een spontane staking bij de bagageafhandelaar Avia Partners staan er lange wachtrijen aan de incheckbalies. En daardoor vertragen veel vluchten, vooral die van TUI, omdat ook de boarding langer duurt. Op de website van Brussels Airport kan je zien welk bagagebedrijf je vlucht afhandelt. En er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt bemiddelaar Pakistan en zowel Washington als Teheran die bevestigen dat. Ze ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland en dan zou de oorlog ook meteen moeten stoppen. Door die overeenkomst daalden de olieprijzen vanmorgen al met 5%. Vanavond spelen dus onze Red Devils hun eerste WK-match tegen Egypte. En sommige supporters die gaan echt wel ver. Zo is er de voetbalgekke Limburger Levi, 29 jaar, die al zijn vakantiedagen opoffert om geen enkele wedstrijd van het WK voetbal te missen. Dus niet alleen die van de Rode Duivels. Tot 19 juli organiseert de man zijn leven op het ritme van de WK-kalender. Opvallend, Levi en zijn vrouw Emma bouwen momenteel een huis. Zij wonen daarom bij zijn ouders, waar hij dus zijn eigen Rode Duivelskamer heeft. Bij elke wedstrijd hoort er ook een themafeestje. Gisteren speelde Mexico, dus stond er fruitpunch met tequila en pompelmoes op het menu. En als Frankrijk speelt, komt er coco-vin op de tafel. En bij de wedstrijden van de Rode Duivels, balletjes in luikse saus, staat er op het menu.
1: Oh my god.
2: Oh,
1: en ik ben soms lastig op mijn zoon. My god. Ja, maar dat is er toch over?
0: Dat is er... Ja, je zou kunnen zeggen dat dat erover is. Ja,
2: ja, hij nodigt ook wat vrienden uit, maar de rekening wordt gedeeld. Dus hij betaalt niet alles zelf, hè, van die feestjes en zo. Dus zijn vrienden mogen ook meebetalen. Maar voor die ouders of die schoonouders...
1: Maar
2: moet
1: hoe
2: ook...
1: erg is dat?
0: Amai, onze schoonzoon komt even bij ons wonen.
1: Oh, help!
0: Heel mijn huis wordt overgetoverd.
1: Maar allee, jong.
0: Je krijgt het.
1: Nee, ik... Ja, zwart. Nee.
0: Als je niks vriendelijk te zeggen hebt, zeg je dan niks. Met Veronique de Kok.

0: Human League met Don't You Want Me. Zometeen een prachtig nummer van Pink dat ze samen met Nate Roos maakte, waar de piano wel een belangrijke rol in speelt. En we gaan ook een beetje richting het katholieke, alhoewel Army of Lovers met Crucified, de show, die clip bekeken hebt.
1: Zeer katholiek, ja.
0: Denk je dat de paus daar een paar nachten
1: dat
0: van wakker?
1: Dat is in een bichtstoel gebeurd,
0: een paar nachten van wakker gelegen.
1: Nu, onze Bart van het Nieuws, die had het al daarnet ook al over de match van de Duivels voor vanavond. En straks heb ik jouw pronostiek eigenlijk daarvoor nodig, want daar kan heel wat mee gewonnen worden. Hele mooie prijs zelfs. Hè?
0: Ja, heel mooi. Dat hoor je allemaal zometeen.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
9: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
10: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
10: Hoogstraten aardbeien.
12: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
13: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Wij zijn de Romeo's.
15: En wij luisteren elke dag naar nostalgie.
14: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige, laat ik spakken. Amen. Army of Lovers met Crucified. Zometeen Queen en David Bowie met Under Pressure.
1: Ja, ondertussen is het 7:45. Hele goedemorgen. Heel fijn dat je erbij bent in die leukste ochtendclub. Wij zijn klaar voor die nieuwe werkweek. En met de zomer die in aantocht is, ik kan het al ruiken. En dan gaat dat eens zo vlot gaan. Hopelijk loopt de ochtendrush daar thuis vandaag goed bij jou. Hoe dan ook, wij zijn er met die goede muziek.
0: En je kan in elk geval al uitkijken naar vanavond, want onder een droge hemel, dat hoorden we van onze weerman Erwin, kunnen we naar onze rode duivels kijken die voor het eerst in actie komen op het WK voetbal. Straks om 9:00 spelen ze tegen Egypte.
1: Ja, en dat WK is natuurlijk vorige week begonnen met de nodige toeters en bellen. Heb jij het gevolgd, die opening? Ah ja, want je hebt nog een foto naar mij gestuurd.
0: Ja, inderdaad, want Michael Bublé heeft gezongen op de...
1: Maar wacht, echt waar. Dit moet je geloven. Ik zit dus gewoon thuis, hè, te studeren met de kleine. Ik krijg een WhatsAppje. En de titel is, jouw schatje is aan het zingen. Hé, zoiets was het. En mijn man die ziet dat en die is zo... hallo? Wat is dat? Heb ik dat wel even moeten uitleggen, maar het gaat over Michael Bublé.
0: Michael Bublé was aan het zingen op de openingsceremonie in Canada. En uw man dacht al...
1: Uw schatje, wie is dat schatje?
0: Michael Bublé, dus inderdaad. Ja, ik heb het wel wat gevolgd, niet alle matchen gekeken. Want het is vaak 's nachts ook.
1: Ja.
0: En mijn slaap is nu toch wel vrij dierbaar, dus dat heb ik nu niet gedaan. Gisteren al onder andere naar Nederland-Japan gekeken, Duitsland-Curaçao. Maar vanavond tussen naar België-Egypte. En dat vind ik toch wel heel spannend, want we hebben ook iets cool geregeld.
2: De Nostalgie WK-pronostiek.
1: Ja, wij willen hier in onze ochtendclub een pronostiekje lanceren om eens te voelen wat Vlaanderen denkt. En niet zomaar eentje. Je kan er, hou je vast, een heuse barbecue mee winnen. Dus als jouw pronostiek vanavond juist blijkt te zijn, dan maak je dus kans op zo'n Weber houtskool barbecue. Dat is dus ideaal voor het goede weer is, hè?
0: Dat is ook echt de natte droom van veel mensen die al eens graag aan een barbecue staan, zo'n Weber.
1: We gaan dat ook aan onze weerman doorgeven, dat hij moet meespelen.
0: Kan dan misschien eens een nieuwe barbecue winnen. Hoe kan je die nu winnen? Het is heel simpel. Je opent de Nostalgie-app en daar stuur je een pronostiek door. Dus je score, ik zeg maar iets, België.
1: 2, 0, 1, voilà. 7, 5, zoiets.
0: En dan voeg je ook nog eens de minuut toe waarin de eerste goal gaat vallen. Dus wat doe je? Je stuurt België 3, Egypte 2 en er wordt gescoord in de 13e minuut. Zo simpel is het eigenlijk. Als je dat nu doorstuurt, dan maak je kans op zo'n fantastische Weber houtskool barbecue. En dan bellen wij jou misschien morgen wel op met onze eigen WK-watcher Frank Boeks om te zien dat jij de winnaar bent eigenlijk.
1: Ja, dat kan. En ik ga aan Frank ook morgen eens vragen wat die roze voetbalschoenen nu allemaal zijn. Maar dat is blijkbaar wel een ding.
0: Ja, ik heb dat ook gelezen, roze voetbalschoenen.
1: Pas op, mijn jongste heeft dat ook. Ik zeg, ze zijn toch geen roze?
0: Maar dat is helemaal
1: hip. Blijkbaar is dat hip, ja.
0: Hip. Okay. Maar bon, wil jij dus tegen morgen zo'n fantastische barbecue winnen? Stuur dan nu jouw pronostiek door in de Nostalgie. Je hebt heel simpel de score en de minuut waarin de eerste goal gaat vallen vanavond.
3: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: nog steeds welkom in onze nostalgie-app.
1: Ja, en je kan nog altijd berichtjes sturen. Hè. Hoeveel denk je dat ze die Egyptenaren in de pan gaan hakken, en onze Belgen?
0: En in welke minuut wordt er voor het eerst gescoord?
1: Ja, stuur dat even in onze app, hè. Dan kun je een Weber houtkool barbecue winnen. Hoe leuk zou dat zijn?
0: Die kan morgen gewoon van jou zijn. Zometeen na 8 uur kijken we nog even terug op ons weekje in de B&B gisteren. Misschien moeten we de verloren voorwerpen nog even overlopen. En hoor je ook nog Survivor en Rob de Nijs.
2: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Lenen bij Leemans.
3: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
4: Allee Harry.
3: Wat?
4: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
3: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Zeg Chantal, wat is dat?
8: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
7: Amai zeg.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
8: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
7: Ah ja, hè?
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
1: Goedemorgen, 2:08 ondertussen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er zijn lange wachtrijen op luchthaven van Zaventem door een staking.
10: Als je dus naar Brussels Airport moet, dan vertrek je best op tijd, want door een spontane staking bij de bagageafhandelaar Aviapartner staan er lange wachtrijen aan de incheckbalies op de luchthaven van Zaventem. Daardoor vertragen veel vluchten, vooral die van TUI, omdat ook de boarding langer duurt. Op de website van Brussels Airport kan je zien welk bagagebedrijf jouw vlucht precies afhandelt. Iran en de Verenigde Staten bereikten een akkoord om een oorlog te stoppen, dat zegt de Pakistaanse premier Sharif, die ook bemiddelt bij de Iraans-Amerikaanse onderhandelingen. En zowel Washington als Teheran bevestigen het vredesakkoord, maar geven voorlopig weinig details. Vrijdag zouden de VS en Iran de overeenkomst ondertekenen in Zwitserland. Pakistanse premier zegt dat het vredesakkoord ook geldt voor de oorlog in Libanon. Amerikaanse president Trump kondigde meteen aan dat de blokkade van de straat van Hormuz stopt. Laat de olie maar stromen, schrijft hij. Door de overeenkomst daalden ook de olieprijzen van morgen al met 5 tot 8%. En dan naar het WK voetbal, waar Duitsland in Houston zijn titelambities meteen duidelijkheid bijzetten. Met de verpletterende 7-1-overwinning tegen voetbaldwerk Curaçao. Dat is alweer de ploeg van de ex-rode duivelsbondscoach Dick Advocaat. Nederland dan speelde in Dallas maar 2-2 gelijk tegen Japan. Nadat het een voorsprong 2 keer uit handen gaf. Ivoorkust klopte dan weer in Philadelphia, Ecuador met 1-0. En Zweden tenslotte versloeg Tunesië met 5-1. Vanavond om 9 uur spelen onze rode duivels een eerste WK-wedstrijd tegen Egypte in Seattle. Temperatuur daar tikt er bijna 30 graden aan, dus dat wordt puffen en zweten voor onze duivel.
6: Nostalgie weer.
10: Wolkenvelden en opklaringen aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking, maxima tot 21 graden. Morgen start bewolkt met plaatselijke kans op een bui en wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en 26 graden dan woensdag. Meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
9: Veronique en Sander.
1: Zet die koffie klaar, rek je nog 1 keer uit en laat de ochtendstress maar even wachten. Wij zorgen voor de muziek, jij voor het wakker worden. Dat is de perfecte soundtrack voor die eerste glimlach.

0: Even in de kelder kruipen met Rob de Nijs. Bang hard. De stem mag al een beetje lager op deze maandagochtend. Zeker als het misschien een pittig weekend geweest is voor jou. We sleuren jou er wel door met de grootste hits. Zometeen Bob Marley en The Wailers met One Love.
1: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
1: Inderdaad, 8 over 8 en we zijn er klaar voor, hè, voor die nieuwe week te beginnen. Terug vanuit onze vertrouwde studio in Antwerpen. Niet meer vanuit B&B Veronique. Dat was zo plezant. Ik mis het al, Sander.
0: Ja, ik heb ook echt afkikverschijnselen. Nog echt, altijd, heel het weekend lang, dook ik echt in een soort zwart gat, had ik het gevoel. Mm,
1: en die ontbijtjes, ja. Lekker, hè? Die wisten nu wel zeker.
0: Die mis ik zeker. We hebben zo hadden een WhatsApp-groepje met alle collega's, ja, die daar werkten.
1: Ja, ja.
0: En ik stuurde dan al van wanneer is het avondeten. En omdat, ja, ik jullie, ja, zo, ja, miste. Ik vond het echt, ja, ik vond het zo plezant. Smaakt het voor jou naar meer, Veronique?
1: Absoluut, echt waar. Ik wil meteen opnieuw boeken. We gaan dat nog eens doen, hè?
0: Ja, maar het is wel echt. Het is wel hard werken, hè, zo'n B&B runnen.
1: Ja. Maar wow, nee, maar dat kan, hè. Dat is ook niet erg, hè, is hard werken. Ik heb er enorm van genoten, zo eens een week, maar het is inderdaad hard werken. Ik heb eigenlijk meer en meer respect gekregen voor mensen die dat dag in dag uit doen, maar heel het jaar door. Uh-huh. Het was ook plezant natuurlijk, hè, met leuke gasten, wat de Goedele, Tobi en dan Kimmeke, Ben en Stan. Alleen dan opkuisvrijdag heel die B&B terug netjes krijgen als een week. Dat is natuurlijk wel iets,
0: ja,
1: anders.
0: Ja, het is echt. Je moet dweilen, je moet, ja, stofzuigen, overal dat stof afdoen.
1: Ja, ook de verloren voorwerpen af en toe zo bij elkaar krijgen. Waar, maar Tobi is een van zijn truien vergeten. Ligt nu met een auto.
0: Dus dat is nu het verloren voorwerpenpunt.
1: Ja, ik dacht dat ik Tobi zaterdag op een feest zou zien, maar die was er niet. Dus ja, die blijft nog even in mijn auto liggen.
0: Als Tobi Alderweireld dit hoort, gelieve jouw verloren voorwerpen af te halen bij het afhaalpunt. Wat was er nu voor jou het hoogtepunt, Veronique, uit een week B&B, Veronique?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke. Goh, dat was eigenlijk te veel om op te noemen. Zeg. Die frietjes met een Tobi, dat vond ik wel goed. Het kampvuurmomentje met Stan, dat was ook wel heel plezant. En dan die een zeer mislukte peren tiramisu of peren tiramisu pudding, of moet ik het noemen, met een Ben Wijts, was ook leuk. We hebben zo hard gelachen. Maar bon, hard werken, goed lachen, hard genieten, die balans moet er zijn, hè?
0: Dat is waar. Je kan al de hoogtepunten van die week B&B Veronique herbeleven op onze Instagram-pagina natuurlijk, Nostalgie België. Maar deze week dus terug vanuit onze vertrouwde studio. Maar dat luxe ontbijt, dat gaat niet meer komen, zeker?
1: Dan ga ik u terug naar bakkerij Manu sturen. Oh, maar, Raschaat, ja. Die kunnen dat zeer goed.
0: En mag ik dan de factuur weer naar jou sturen? Of?
1: Ja. Ja, dat mag altijd.
0: Oh, hebben we dat gehoord?
1: Ja, ja, dat mag.
0: Ik mag op kosten van Veronique de Kok gaan ontbijten.
1: Ga ontbijten, sowieso.
0: Ik ben nog blijer. Die maandag kan niet meer stuk voor mij. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, 13 over 8. Slurp nog maar eens aan je koffie of je thee, want straks ga je goed alert moeten zijn. We spelen dan weer beroemd in 30 seconden. Ons spelletje dat we eigenlijk elke ochtend spelen. Maar Sander, deze keer is niet voor een Veronique de Mok.
1: Pardon?
0: Nee, ik heb iets nieuw.
1: Wat?
0: Een Veronique de Sok.
1: Een Veronique de Sok? Ja. In plaats van... Wacht.
0: Sander, echt waar. Vorige week, sorry, hè, in een B&B was het eigenlijk zo druk. Ik heb ook alles alleen moeten doen. Duh, want van u kreeg ik niet veel hulp natuurlijk. Nu, de mokken die waren op, dus ik moest erbij bestellen. Dus ik doe dat. Alleen heb ik een kleine tapfout gemaakt in de bestelling. Dus ik heb geen mokken, maar sokken besteld. Maar
1: oh.
0: Wacht. Je kunt het ook zo bekijken. Wacht, Sander. Die Veronique de Sok, dat worden eigenlijk pièces unieke. Hè, unieke stukken. Alleen maar tot aan de zomer kunnen we daarvoor spelen. En wie wil dat dan niet?
1: Allee, geef er maar een draai aan.
0: Ja, mannetjes, wat moet ik doen? Ik heb het verkeerd besteld. Hè, zeg.
1: Dus in plaats van mok, mail jij sok en nu zitten we met Veronique de Sokken.
0: Ja, maar bon, als je dus wilt meespelen, straks stuur het dan sok in de nap. Dan krijg je een paar sokken.
1: Toch een paar sokken mag ik kopen.
0: Een paar sokken, ja.
1: Niet één Veronique
0: nee,
1: de Sok.
0: Ja. Nee, ja.
1: Allee, wil jij zo'n Veronique de Sok? Man, allee, dat kan toch niet?
0: Och jong, iedereen maakt fouten. Hè. Atan golpen, hè, zeg.
1: Ja, stuur het woordje sok in de nostalgie.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. In De Kempe maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
5: Hoi Pieploy, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: ABC in the Night, You Murdered Love. Zometeen nog Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. En ook Matthew Wilder passeert nog met het heerlijke Break My Stride uit de 80s.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Ja, goedemorgen, 8:56. Het is tijd om te spelen voor de allereerste keer voor een Sander, een Veronique de Sok.
0: Ja, omdat Veronique voor alle duidelijkheid de verkeerde mail heeft gestuurd. En ja, in plaats van Mok heeft de sok getikt. Nu zitten we hier met die sokken.
2: Och man, geen paniek. Je krijgt wel degelijk een paar sokken, dus twee. Hè. Ik ga je niet opschepen met maar één sokje. Maar ik hoop wel dat hij naar Helene uit Tildonk mag gaan vandaag. Goedemorgen, Helene.
3: Goedemorgen, Sander. Goedemorgen, Veronique.
2: Hallo. Maar je bent al goed opgewekt. Dat is al heel fijn. Je bent klaar om te spelen, maar ik hoor het al. Je moet dat daar niet alleen doen. Wie zit er nog bij jou?
4: Lien.
2: Ah, dag, Lien. Wie ben jij?
4: Ik ben...
3: Lien. Lien is mijn dochter van 7 en wij spelen elke dag mee met jullie, Veronique en Sander.
2: Oh. Fantastisch, fantastisch.
0: Tof is dat.
4: Die doet niet graag mee.
0: Papa doet niet graag mee.
2: Papa doet niet graag mee. Wel, maar die sokken zijn dan voor Lien of voor Helene. Voilà, dat is al geregeld. Hè? Nu, het concept van het spelletje blijft hetzelfde. We gaan weer spelen. Je krijgt weer 30 seconden. Je weet hoe het werkt. Hè? Drie namen moet jij juist raden. Dus niet voor een mok, maar voor een sok deze keer. En we gaan meteen beginnen. Dus dames, zowel Lien als Helene. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Hier gaan we. Een bekende hond van Studio 100.
4: Samson.
2: Ja, dat is al binnen. Een Vlaamse zangeres. What's the Pressure, bekend ook van The Voice. Deed mee aan Eurosong. Hoe heet zij?
4: Sorry, pas.
0: Pas. Lara de Zorro. Okay.
2: Amerikaanse zangeres. Amerikaanse zangeres. Baby One More Time. Oeps, I Did It Again. Beetje zottekes. Ja, ook binnen. En dan twee meisjes. Een zanger zegt dat het gezicht heeft. Hoe heet je?
0: Raymond.
2: Raymond wie?
4: Van Schoenewijk.
0: Ja. Klein beetje hulp nodig.
2: Voilà, hé. Hey, dat was teamwork daar. Hey. Lien en alleen, top gedaan. Hey. En de papa wou niet meespelen?
3: Ja, dat was veel geoefend hoor.
2: Papa, eat this. Uw vrouwen kunnen dat.
0: Fantastisch.
2: Heel goed, die sokken komen jouw richting uit. En welkom dames in onze club. Hè.

0: Goedemorgen, 8:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Al maar meer Vlamingen vragen een renovatielening aan bij de Vlaamse overheid. Die hervormde een tijdje terug de zogenaamde verbouwlening, waarbij onder meer mensen met een laag inkomen renteloos kunnen lenen voor energieverbouwingen. Ze kunnen het geld gebruiken voor onder meer isolatie, nieuwe ramen of een warmtepomp. Franse president Macron zegt dat een internationale missie wil helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen en om die ook te ontmijnen na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, dat ze nu vrijdag willen ondertekenen in Zwitserland. En door die overeenkomst daalde de olieprijzen meteen met zo'n 5%. En vanavond om 9:00 spelen onze Rode Duivels. Hun eerste WK-match tegen Egypte in Seattle, waar het vlotjes 30 graden is, wordt dus puf en zweten voor onze Duivels. Maar er is ook extra sportief nieuws. Want Jeremy Doku en Brandon Mechelen die worden tijdens het WK allebei voor het eerst papa. Voetbalbond heeft nu plannen klaar dat ze eventueel naar huis kunnen reizen voor de geboorte. Misschien is dat een extra stimulans, dus eerst focussen op die groepswinst.
2: Ja, eerst stond er dat ze misschien een match gingen missen, maar dat werd dan toch snel rechtgezet. Hè? Dat
1: ja,
2: er van alle scenario's zijn, zodat ze geen enkele match moeten winnen.
0: Wacht even naar huis, dat betekent wat? 9:00 vliegen voor de man?
2: Ja. Inderdaad.
0: Ja, als die weeën dan beginnen, zijn ze sowieso te laat. Hè?
2: Ja, maar...
0: Hallo.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Vanmorgen is er veel ruimte voor de zon. Later vanmiddag drijven steeds meer wolken binnen. En uiteindelijk raakt het soms zwaar bewolkt. De temperaturen gaan er wel op vooruit bij 1 tot 22 graden. Vanavond tijdens de voetbalmatch van de Rode Duivels blijft het droog. Het is pas na middernacht dat er lokaal wat regen valt. Morgen begint somber met een bui, maar geleidelijk breekt de zon door bij 25 graden. De rest van de week wordt alsmaar warmer. Vrijdag zelfs tot 32 graden.
5: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: Goedemorgen, 9:05. Straks is er tijd om te bellen naar de Verofoon. Die heeft ook vorige week op nachtkastjes van heel wat bekenden gelegen. En die was toen terechtgekomen bij Christophe. Hè, want hem hadden we vrijdag aan de lijn. Maar met zo'n weekend achter de rug kan dat weer alle kanten op gaan. Dus wie neemt er straks op? We gaan zo meteen bellen. Hè.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was. Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Egypte, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
4: Formidabele goal!
3: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister morgen naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
4: Daar is hem!
3: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
5: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
6: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
5: Safti.
7: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel.

0: Rockwell en Somebody's Watching Me. Zometeen Ed Sheeran, die schreef een nummer over zijn kindertijd met al zijn vrienden waar hij nu minder contact meer heeft. Het werd een heerlijk nostalgisch nummer. Castle on the Hill, dat hoor je zometeen.
1: De Verofoon.
2: Ja, bij wie komen we op deze maandagochtend terecht? We gaan meteen bellen, Sander. Maar zo aan het begin van de week is het toch altijd een beetje hopen dat die BV zal wakker zijn, hè? We gaan eens even horen of die overgaat. Bel maar. Oh ja, voilà. Hoi.
3: Dag, dame.
2: Goedemorgen, Walter, dame. Hallo, hallo. Hoe is het met jou?
3: Ah, goedemorgen, Veronique. Goed.
2: Oké. Okay. Ja. Zit jij momenteel in de wagen?
3: Ja.
2: Ja, ik hoor het daar. Je kan toch bellen, hè?
3: Ja, ik zit alleen. Nee, no problem. Okay. Anders zou ik ook niet opnemen.
2: All right. Ja, we kennen je natuurlijk als advocaat, uiteraard. En ook als tafelspringer bij de tafel van Gert. Nu, de Gert, die is een tafel, staat even op zomerstop. Maar ik denk dat jij het toch altijd super druk hebt, hè? Wat ben je nu nog mee bezig?
3: Ik ben nu op weg naar Tof en Assisi in Antwerpen, hè.
2: Oké, blijven werken. Heb je ook zo'n zomerstop of bestaat dat niet?
3: Ja, er is een gerechtelijke vakantie die normaal 2 maanden duurt, omdat natuurlijk maar in strafrecht gaat dat gewoon door.
2: Okay.
3: Iedereen die in de gevangenis zit, die termijnen lopen gewoon door.
2: Alright, oké.
3: Okay. Dus dat is niet zomerstop. Nee.
2: En zomerstop bij jou, ik heb het gevoel, ik ken u nu al zo lang. Vakantie, is dat iets dat in jouw agenda staat, of niet?
3: Ja, absoluut. 2 weken in augustus en ik kan proberen. 2 weken in juli en ik kan proberen in augustus ook heel wat vakantie te nemen.
2: Okay.
3: Een beetje online te werken, consultaties online te doen, maar eens even een break, want ik voel dat zowel nodig is.
2: Het is nodig.
0: En
2: ja.
0: Zet je dan echt de gsm uit, Walter, of ben je wel altijd nog bereikbaar?
3: Ik probeer altijd op vakantie te gaan naar een totaal andere tijdzone.
0: Dat is je gerust laten.
2: Dan kunnen ze me niet lastig vallen. Ja, dat snap ik. Dat is heel slim.
3: En dan zie ik 's morgens wel weer dat er allemaal een WhatsApp gestuurd is. Dat ook gebundeld. Dan kan ik iedereen antwoorden, kantoor even aansturen, maar dan ben ik er ook zo vanaf.
2: Ja, slim.
3: Je wordt eens een andere tijdzone mij vergist en je zegt, ja, je kunt mij altijd bereiken tussen 6 uur en 7 uur s'avonds. Maar ik heb er helemaal geen rekening mee gehouden dat dat in een andere tijdzone was. Dus no. Niemand heeft me kunnen bereiken. Dat was best leuk. Ja.
2: Zeg, Walter, je bent ook een heel graag geziene gast in tv-programma's. Is er zo nog een programma waarvoor ze jou absoluut mogen bellen? Iets dat je heel graag zou willen meedoen?
3: Nee, momenteel niet echt. Nee.
0: De Maas Singer, Walter, mogen ze bellen?
3: Nee, erg vriendelijk. Nee, dank u. Nee, momenteel niet. Ja, een fantastisch programma, hè, maar... Je kunt ook niet zondagavond tot een pack springen en maandagochtend voor een jury staan.
0: Dat snap ik.
2: Dat snap ik, oké. Okay.
3: Ik heb heel graag die dading, maar daar stopt het ook een beetje mee.
0: Dat snap ik.
2: Oké, maar dan hoop ik dat ik jou ooit eens in de jury naast mij kan zien, hè, in het panel van de Masked Singer. Goed, Walter, ik vond heel
3: geen succes.
2: Nee, ook niet. Ik vond het heel fijn om jou nog eens aan de lijn te hebben. Voorzichtig rijden daar en een heel fijne dag. Hè.
3: Ja, absoluut.
2: Salut.
3: Oké, tot snel.
2: Tada. Goed, bye.

0: Here comes the hot stepper. En de hot stepper van Nostalgie zal binnen zijn. Goedemorgen, Alexandra.
1: Hallo.
0: Zo leuk om jou terug te zien.
1: Ja, echt. We hebben jullie ongelooflijk gemist hier. Hè?
0: Ja, maar de B&B was zo leuk.
1: Maar dat hebben we gezien. Dat hebben we gezien.

0: voilà.
1: 3-1.
0: Ja, toch 1 een tegengoal. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè.
2: Ja, ik gun die mannen dat dan ook wel.
1: Ja. Maar hoe de Egyptenaren?
2: Nee, een puntje. Eén puntje. Okay. Want 3-0, nee. Dat is zo pijnlijk, hè?
1: 2-0.
2: Maar waarom zijn die pronostieken nu zo belangrijk? Je kan hier bij ons een barbecue winnen van Weber, zo'n houtkool. En dat is wel heel plezant. Dus je moet dat allemaal, het mag de hele dag door, stuur jouw pronostiek door via de app. En er moet ook nog bij in de hoeveelste minuut dat die eerste goal valt.
0: Oké, dus de stand en in de hoeveelste minuut valt de eerste goal.
2: Ja.
0: Ja, duidelijk zeggen wie, allez, hoeveel voor wie natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Het land moet erbij en hoeveel.
0: Ja, voilà. En dat allemaal voor een fantastische barbecue en het mooie weer komt eraan. Dus
2: ja.
0: Ideaal. Oh.
2: Zalig toch?
0: Ja, zeker vast.
2: Allee, geen idee ervan.
3: Zometeen bij Nostalgie.
0: Die komt er ook aan, de Maneater van Daryl Hall en John Oates.
4: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
0: Goedemorgen, het is bijna 1 voor 9. Het nieuws met Bart van Langehoven. Ga zeker op tijd naar de luchthaven van Zaventem deze voormiddag, Bart.
9: Ja, want door een staking bij bagageafhandelaar RVA Partner moet je lang aanschuiven aan de incheckbalies en bij de boarding. Zo'n 15 vluchten vertrekken met 1 uur tot 2 uur vertraging van het Brussels Airport. Onder meer die van TUI, Ryanair en British Airways. Want zij werken samen met RVA Partner. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. Schooldirecteur in Vlaanderen worden onderbetaald als je dat vergelijkt met gelijkaardige jobs in de privésector. Dat staat in een rapport van de Vlaamse overheid dat HLN kon inkijken. Vooral in het secundair onderwijs verdient een directeur relatief weinig, bijna 30% minder dan bijvoorbeeld een manager in de privé. In een basisschool verdient een directeur met masterdiploma gemiddeld ruim 10% minder. Experts vinden dat verschil problematisch en benadrukken het belang van de job van een directeur. Leerkrachten zijn er beter aan toe. Zij verdienen wel ongeveer evenveel als een gelijkaardig profiel in de privé. En in Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld tot 4 jaar cel. Marius Borghøiby kreeg die straf voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting sprak de rechtbank in Oslo Høiby vrij. Hij kreeg ook een contactverbod tegenover een van de slachtoffers en moet een schadevergoeding betalen van zo'n 60.000 euro. Het Openbaar Ministerie vroeg een gevangenisstraf van zo'n 8 jaar, maar het is dus 4 jaar geworden.
0: Dat is wel straf dat hij naar de gevangenis moet, hè?
9: Amai. Ja. Het koningshuis in Noorwegen staat daar serieus onder druk.
0: Zeker en vast. Ik had wel een beetje een Pippi Langkous gevoel.
9: Ja.
0: Pelleewe toch.
3: Nostalgie. Sorry. Weer.
9: Wolkenvelden en opklaringen aan zee en in het westen schijnt geregeld de zon. Deze namiddag komt er wel meer bewolking. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen begint bewolkt en plaatselijk kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee en tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en tot 26 graden dan. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
4: Alexandra Potvin.
0: Voilà, ons ploegje is weer compleet. Ons clubje hier bij Nostalgie. Blij dat Veronique en Sander terug zijn. En wij gaan ook weer samen door de voormiddag natuurlijk. Chesney House komt eraan. We are music. Naar Daryl Hall en John Oates. Goedemorgen.

Maandagmorgen. En ongelooflijk, maar het is ondertussen al half juni niet te geloven, hè? Nog enkele examens, nog wat vroege wekkers. En dan komen die lange zomeravonden hopelijk vanzelf. Het weer dat wordt beter en beter deze week. Heel veel zin in. En ik rol samen met jou de nieuwe week in met uiteraard de beste muziek zoals altijd hier bij Nostalgie. Niet veel artiesten durven we aan Serge Gainsbourg te komen, maar Jo Lemaire en Floes die deden het wel. Een van de mooiste Franstalige singles die ooit in België werden gemaakt. Voor mij toch. Die krijg je zo meteen. Eerst al goesting in de vakantie. Een dreadlock holiday. Dat wordt het voor

0: prachtig toch? Origineel van Serge Gainsbourg. En dit was Jaunemer en Floes natuurlijk bij Nostalgie. En die pronostieken voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels die blijven hier vlotjes binnenkomen. Jullie denken zeker dat ze gaan winnen. Dat staat vast. Blijf maar sturen in de Nostalgie-app. Je hebt het net van Veronique gehoord. Je kan er een barbecue mee winnen. Heerlijk voor tijdens de zomer natuurlijk. Lucas Graham heb ik voor jou met die mooie hit van 10 jaar geleden na London Beaten. I've been thinking about you.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

zal. Het verhaal dat we allemaal meemaken, daarom waarschijnlijk ook zo'n groot hit geweest. Lucas Graham bij Nostalgie. En de spanning begint dus te stijgen. Vanavond trappen de Rode Duivels hun WK af. Om 9 uur gaat gebeuren. Tegenstander is Egypte. In Houston, in Texas, kijk jij thuis of ergens op een groot scherm waar het gegarandeerd ambiance zal zijn. Laat maar weten in de Nostalgie-app. Misschien kan je nog andere voetbalfans inspireren. Ik heb nog wat extra aanmoediging voor onze Duivels om te winnen. Ook in die hitte, want ze gaan zweten. Ik heb net nog het weerbericht gecheckt voor Texas. Er wordt extreme hitte verwacht, blijkbaar, in die regio. Ja, het is er ook heel vochtig. Dus dan lijkt het ook nog veel warmer. Zo'n 34 graden zou het ongeveer worden. Strong Enough van Cher. Ze zullen het nodig hebben na deze. Roy Orbison. You got it. Laat ons hopen.

0: pakken. Dat is voor de rode duivel strong enough. En Steve Blij stuurt: goedemorgen Alexandra, ik ga straks kijken op het terras van het restaurant van mijn zoon. En dat is Brasserie Daily in Schoten. Eerst mosselenfriet en daarna de nodige pintjes. Steve, dat is het ideale scenario. Komen eraan de Bengals, eerst de Romantics.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Yellow. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Licht het op, laat het op, werkt de popstroom. Licht het op, laat het op, werkt de popstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Hits at Work.
14: Alexandra Potvin.

die vlam is nog altijd even groot als in 1989 toen het een hit was. De Bangles. Annick heeft een weekje vakantie en is blij dat ze ook eens in de voormiddag kan luisteren. Welkom in ons clubje, Annick, en geniet van je vakantie. Ja, dansen op de toog. Ik zie dat eigenlijk zo vaak niet meer. Misschien omdat ik minder buiten kom, dat kan ook. Of straks gaat het misschien gebeuren als de Rode Duivels gaan winnen op het WK. Wel gezien in de film Coyote Ugly. Die hit eruit speel ik zo meteen nog eens van Leanne Rimes. Eerst de coolste single van 5. Over zelfvertrouwen en plezier maken.

Toffe film vond ik het, die Coyote Ugly. Daaruit kwam deze hit van Leanne Rimes. Het zonnetje moeten we vandaag nog even missen. Ze gaat komen hoor. Ik heb nu toch al een dikke 3 minuten vakantie voor jou. Gilbert Montagnier neemt ons mee naar de tropen. Dat is dus overal waar zon, zee en palmbomen zijn. En vooral een beetje zorgeloosheid. Ook wel welkom, denk ik, op een maandagvoormiddag. Les soleils des tropiques.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Mag het ook wat romantischer, want Wet Wet Wet komt eraan met Love Is All Around na het nieuws voor 10 uur.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij

0: En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Goedemorgen, het is bijna 9:50. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En er is goed nieuws, Bart, vanuit wetenschap voor zwangere vrouwen.
7: Want die kunnen binnenkort met een simpele bloedtest nog tijdens de zwangerschap vrijwel alle genetische aandoeningen van een baby opsporen, blijkt uit een onderzoek van de Harvard University. Vandaag kan je al een zogenaamde NIP-test doen. Dat is ook een bloedtest, maar die spoort maar enkele aandoeningen op. De nieuwe test detecteert tot 99% van de mogelijke afwijkingen en kan in de plek komen van een vruchtwater. Dat onderzoek weigeren veel vrouwen door de risico's en de kostprijs. Schooldirecteurs in Vlaanderen worden onderbetaald als je dat vergelijkt met gelijkaardige jobs in de privésector. Dat staat in een rapport van de Vlaamse overheid. Vooral in het secundair onderwijs verdient een directeur relatief weinig, bijna 30% minder dan bijvoorbeeld een manager in de privé. In een basisschool verdient de directeur met masterdiploma gemiddeld ruim 10% minder. Experts vinden dat verschil problematisch en benadrukken het belang van de job van directeur. Leerkrachten zijn er beter aan toe. Zij verdienen wel ongeveer evenveel als een gelijkaardig profiel in de privé. En in Noorwegen is de zoon van kroonprinses met de Marit veroordeeld tot 4 jaar cel. Marius Hølby kreeg die straf voor 2 verkrachtingen en een mishandeling en moet ook een schadevergoeding betalen van zo'n €60.000. Openbaar ministerie daar in Noorwegen vroeg een gevangenisstraf van zo'n 8 jaar. Marius Hølby ontkende altijd de beschuldigingen en kwam ook niet naar de rechtbank in Oslo voor die uitspraak. Proces tegen de zoon van kroonprinses met de Mare duurde zo'n 7 weken.
8: Nostalgie weer.
7: Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt maar droog. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans op regen of een bui. Daarna droger met zon en 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en tot 26 graden dan. Donderdag schijnt de zon volop, maximaal tot 31 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
5: Music.
8: We are...
5: Nostalgie.
8: Hits at work.
5: Alexandra Potvin.

Als dit jouw gevoel is op een maandagvanmiddag, dan valt het heel goed mee. Irene Cara bij Nostalgie. En natuurlijk krijgen de wedstrijden van onze Rode Duivels ook heel veel aandacht in de ochtend. In Sta op met Veronique de Kok geeft Frank Boeks morgen een nabeschouwing van de wedstrijd tussen België en Egypte vanavond om 9 uur in Texas. En ze willen het ook over de roze voetbalschoenen hebben. Het viel mij dit weekend ook ongelooflijk op. Bijna al die voetballers dragen ze tegenwoordig. Het is dus een echte hype, maar waar komt het vandaan? Ik wil het ook wel weten, eerlijk gezegd. En soms vloekt het ook enorm met de kleuren van hun outfit. Ja, sorry, ik ben daar zeer gevoelig aan. Ondertussen mag je jouw pronostiek blijven sturen in de Nostalgie-app. Veronique en Sander geven een barbecue van Weberweg. Dat is zo'n echte goede barbecue om te genieten op warme zomeravonden. De eindscore er ook bij zetten. Dus in de hoeveelste minuut de eerste goal zal gescoord worden door de Belgen natuurlijk. En de totaalscore, de eindscore. De winnaar van die barbecue wordt morgen vroeg bekendgemaakt. En Veronique en Sander gaan dat iedere keer doen. Iedere keer als de Belgen spelen, gaan ze een barbecue weggeven. Fantastisch is dat, denk ik, om de zomer in te gaan. En zomer wordt het ook op de radio zo meteen weer met Dario G en Sunshine. Eerst nog even deze gevoelige. Dan Odell.

0: Eigenlijk ook wel iets voor in een voetbalstadion, vind ik deze van Dario G. Sebastian gaat vanavond thuis kijken naar de match van de Rode Duivels met pintjes en warme aperitiefhapjes. Ideaal. Geniet ervan, Sebastian. En Joy stuurt, ja, die roze voetbalschoen. Ik vind dat ook, dat niet past bij de outfit. Maar het schijnt echt bij de alle grote merken en de nieuwe trend te zijn. Omdat roze schoenen beter zichtbaar zijn op het groene gras. Er zijn toch nog andere kleuren die ook goed zichtbaar zijn. Maar goed, bedankt. Benieuwd wat Frank straks, morgen vroeg daarover te vertellen heeft bij Sander en Veronique in de ochtend. Frankbox. Blandy komt eraan naar Prince and the Revolution.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Download nu de Nostalgie-app en kijk mee achter de schermen.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
8: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
7: Oh, Chantal, zwijg ervan.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
8: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
10: Kurkfabriek van Avermaat.
11: Ik ben Alexander Lippenveld van DS van Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
12: Hou je van verhalen over muziek?
13: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
12: Of luister je gewoon liever naar pop?
14: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

stuur een berichtje in de Nostalgie-app. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Blondie hoorde je en Dolly Parton die blijft ondernemen. Amber, enkele dagen geleden lanceerde ze haar eigen koffiemerk, Cup of Ambition. En vanaf 24 juni kunnen de Amerikanen dus Dolly's koffie ook echt gaan drinken. Uiteraard met een knipoog naar die grote hit, het anthem voor iedereen die de werkweek probeert te overleven. 9 to 5, die speel ik nog eens na Baby Bird. En dat is een pluim voor jezelf. You're gorgeous.

0: Benieuwd of die Cup of Ambition ooit tot in Europa geraakt. Vrees er een beetje voor. De nieuwe koffie van Dolly Parton. 9 to 5 hoor je nog eens. En natuurlijk ook weer een eerste en grootste hit vandaag. Het is een vrouw die altijd haar eigen weg koos. Veel modeontwerpers, muzikanten en ook kunstenaars heeft ze geïnspireerd. En toen we haar hier ooit bij Nostalgie vroegen wie haar all-time favorite is als het over muziek gaat, dan zei ze het volgende.
1: All-time favorite. Oh, Barry White.
0: En vond ze blijkbaar zelf ook. Ongelooflijk grappig. Grace Jones, daar heb ik het natuurlijk over. Na R.E.M. en Gnarls Barkley hoor je haar grote muzikale doorbraak.
2: Code Yellow! Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
9: Oh, nee. En u?
7: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
10: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
7: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
11: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: It's at work.
16: Alexandra Potvin.

heb zometeen nog een heerlijke 80s vibe. Veel synthesizers bij Scruti Politi. Maar eerst... Nostalgie. De eerste en de grootste hitte toen Marcia en ik elke dag hier in Hits at Work. Ik speel de grote doorbraak van een artiest en Marcia die gaat voor de grootste. Grace Jones is vandaag een model, een stijlicoon, een actrice ook. En vooral iemand die altijd al haar eigen regels schreef, heel haar leven lang. Gedurfd ook, een beetje mysterieus in haar tijd, ver vooruit. En voor haar eerste hit koos ze niet toevallig voor La Vie en Rose, de klassieker van Edith Piaf. Grace Jones woonde toen in Parijs, waar ze werkte als model. Ze sprak ook vrot Frans en was verliefd op de stad... En de sfeer, ja, dat is niet moeilijk natuurlijk om daar verliefd op te worden. Ze maakte ook het nummer volledig van zichzelf met een flinke scheut disco en heel veel lef. Ook toen al, zoals we dat van haar gewend zijn nog steeds. De grote doorbraak van Grace Jones als zangeres. Je zou zo op de TGV richting Parijs stappen. La Vie en Rose.

De echte sound van de 80s synthesizers. Beetje funky. Zalige look ook hadden ze die van Scooty Polity. Love it! Maandag voormiddag, het is al bijna 11 uur geworden. Ongelooflijk hoe het weer voorbij vliegt. Deze waren supersterren in de 80s. Begin jaren 90 leek het verhaal van Duran Duran een beetje uitverteld. Tot ze met dit nummer kwamen. Zorgde voor een grote comeback in 1993. Mooie single. Ordinary World, Duran Duran.

0: straks bij Nostalgie.
1: Daar komen ze weer. Af en toe duik ik die op. The Lessons in Love Level 42 krijg je na het nieuws van voor 11 uur.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was. Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Egypte, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
6: Formidabele goal!
5: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister morgen naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
6: Daar is hem!
5: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
7: Safti. Een zot groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
7: Safti.
9: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met

0: wonen, slapen en genieten samenkomen. Nostalgie.
1: Het is 11:02. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran is dus weer al eens goed nieuws voor de automobilist.
2: Want als je diesel wilt tanken, wacht dan best tot morgen. Want dan betaal je ruim 8 eurocent minder voor een liter diesel aan de pomp. De maximumprijs die duikt voor het eerst onder de 2 euro tot 1,98 euro. En dat is toch al meer dan 3 maanden geleden. Ook stookolie wordt morgen goedkoper. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat iets meer dan 1 euro per liter. Ook dat is al van maart dit jaar geleden. Na Frankrijk en Australië gaat nu ook Groot-Brittannië social media verbieden voor kinderen onder de 16 jaar, kondigde Britse premier Starmer aan. Het gaat om Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Een berichtendienst zoals WhatsApp blijft wel toegelaten. Volgens Starmer maken sociale media kinderen ongelukkig en zijn ze ook verslavend. De Britse premier hoopt dat het verbod begin volgend jaar ingaat in Groot-Brittannië. En twijfelt je zoon of dochter wel eens aan het verbeterwerk van zijn of haar leraar wiskunde? Wel, dat is absoluut niet nodig, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in Nederland. Want die liet hetzelfde examen wiskunde verbeteren door 45 verschillende wiskundeleerkrachten. En daaruit bleek dat maar 4% van de verschillen in de eindscore samenhing met de verschillen tussen de leerkrachten zelf. Eindresultaten lagen heel dicht bij elkaar. En nog een interessante conclusie is dat hoe ouder de leerkracht is, hoe milder hij of zij verbetert.
1: Oké, dat weten we dan ook weer al. Ik had een hele jonge leerkracht wiskunde. Nu weet ik het, waarom het fout ging.
0: Nostalgie weer.
2: Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en opklaringen. 21 graden, ook vanavond bewolkt, maar droog weer. Morgen begint opnieuw bewolkt met kans op een bui of wat regen. Daarna droger met zon, 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. 26 graden dan. Donderdag schijnt de zon volop en maximaal tot 31. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Alexandra Potvin.
1: Een hele fijne voormiddag. Ja, wiskunde was gewoon niet mijn vak hoor. Had niks met de leerkrachten te maken. Genesis, Jesus, He Knows Me. Naar level 42.

Genesis bij Nostalgie. Ik kreeg net een berichtje in de app van Harry Averhals. En die stuurt aan het luisteren vanuit Egypte naar Nostalgie. Maar ongelooflijk, dan wil dat zeggen dat jij ook kijkt vanavond daar in Egypte naar onze Rode Duivels. Als ze tegen Egypte spelen, is dat dan tussen de Egyptenaren? Of zit er daar ook België bij? Mag ik het altijd laten weten, Harry? Ik heb je proberen bellen, maar je was niet bereikbaar. Madonna, 80s hit, Crazy For You. Eerst nog deze Bee Gees.

0: Haar post op haar Instagram-account over haar nieuw album dat binnenkort verschijnt, Confessions on a Dance Floor Part 2, heeft ondertussen 780.000 likes. Dus ze kan het nog steeds, Madonna. Ben ook eerlijk gezegd wel benieuwd naar dat album. Wat gebeurt er als een vader op zijn 50ste beslist om zijn droom te volgen en zijn zoon die passie met evenveel enthousiasme verder zet? Je hoort het zo meteen in ons gesprek met Jens van fietsenzaak De Fourche uit Vissenaken. Eerst nog Shawn Mendes, Leijers Michiels en Soul Sister.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Je hebt nog een foto naar mij gestuurd.
3: Ja, inderdaad, want Michael Bublé heeft gezongen op de...
2: Maar wacht, ik zit dus gewoon thuis, hè? Ik krijg een WhatsAppje. Jouw schatje is aan het zingen. En mijn man die ziet dat en die is zo... hallo? Wat is dat? Heb ik dat wel even moeten uitleggen, want het gaat over Michael Bublé.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
4: Bestel nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Code Yellow!
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.

Heerlijk toch, deze Evelyn Thomas, een high energy. Ondertussen blijven de berichtjes maar binnenkomen met de pronostieken voor de wedstrijd tussen België en Egypte vanavond op het WK. In Texas gaan ze dat doen, de eerste wedstrijd natuurlijk. En je weet het, je kan hier een barbecue scoren. Een echt barbecue van Weber als jij nu je pronostiek doorstuurt. In de nostalgie heb je dat heel simpel. Gewoon de eindscore sturen. En ook in welke minuut de allereerste goal zal vallen. Er zijn zelfs mensen die erbij zitten. Welke speler gaat scoren? Lukaku wordt natuurlijk veel gestuurd. Wat is jouw pronostiek, vraagt Tom mij. Ja, dat heb ik vanochtend al gezegd, hè? Bij Veronique. Ik denk 2-0 voor de Belgen. Ik denk dat Veronique zoiets zei van 3-1. Maar vooral je niet laten beïnvloeden door wat wij denken. Het is je eigen gevoel dat je moet volgen. Stuur het in de Nostalgie-app. Morgen wordt de winnaar van die barbecue bekendgemaakt in de ochtend. Ergens tussen 6 en 9. Hier komt Faith No More.

0: van de mooiste covers ooit gemaakt. Natuurlijk origineel van de Commodores. Fate No More. Debarge staat al klaar met de Rhythm of the Night. Maar eerst ABBA en ja, die mogen dan al lang geen gewone concerten meer geven. Maar begin deze maand stonden Benny en Frida samen nog eens samen voor een publiek in Londen. Ze zongen met honderden schoolkinderen een stukje van Thank You for the Music. Het was een complete verrassing. Het publiek ging dan ook compleet uit zijn dak. En wij gaan nog eens meezingen met Mamma Mia.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kunt het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Go Yellow!
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Lenen bij Leeman.
15: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
16: Allee Harry.
15: Wat?
16: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
15: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: Dat is lang geleden, cowboy.
18: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
19: Dat is een party.

Laat die lange zomeravonden maar komen. Hoe langer we buiten kunnen zitten, hoe beter natuurlijk. Ze lonken al naar ons, Debauch en Rhythm of the Night. En nu een bondsong. En er zijn zo van die bondsongs die meteen als een perfect maatpak rond die film lijken te zitten. En dit is er zo één. Geschreven door Bono en The Edge van U2. Is een beetje mysterieus en ook verleidelijk. Zoals Tina Turner ook was. Uit 1995 al. It is GoldenEye.

werkweek in met nostalgie en de beste muziek natuurlijk. Dat heb je daarvoor nodig, denk ik, hè, om een goede start te maken. Straks tussen 3 en 6 is er Sean's Muziekcafé, maar met Lenke alleen. Want Sean, je weet het, die is vertrokken voor de Marathon des Sables. Ik heb net gezien dat hij de medische check-up al goed doorsparteld is.

lip sync. En het wordt nog meer funky tussen 12 en 3, want Marcia komt eraan, ja. En Marcia is gewoon funk, hè? Veel plezier. Ik heb nog deze van Ten Sharp, hele grote hit geweest. Hier is hij.

0: straks bij Nostalgie.
1: 90s Nostalgie opkomst. Met deze Soul Asylum Runaway Train krijg je ook al zo meteen.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Karamba.
7: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het is onrustig in het Centrum voor Illegalen in Merksplas.
12: Dat bevestigt de dienst Vreemdelingenzaken. Zo ademden 2 personeelsleden gisteren te veel rook in toen een inwoner zijn kamer, zijn matras in brand stak en hulpdiensten moesten hem komen

0: meer oudere mensen. Daarom vraagt het expertisecentrum voor dementie in Vlaanderen om te blijven investeren in ondersteuning en tijdige opsporing. En de hervorming van onze regering rond werkloosheid, pensioenen en de reïntegratie van langdurig zieken bedreigt de sociale rechten van honderdduizenden mensen. Dat zegt het Federaal Mensenrechteninstituut dat politici vraagt om meer rekening te houden met de impact van die maatregelen. Sociale rechten zijn wel degelijk ook mensenrechten en dan gaat het over goede werkomstandigheden, een degelijk pensioen, toegang tot de gezondheidszorg en een degelijke huisvesting. De RVA berekende dat dit jaar bijvoorbeeld bijna 200.000 mensen hun werkloosheidsuitkering zullen verliezen. En volgens het RISIF zijn bijna 580.000 mensen langdurig ziek. Een absoluut record is dat.
1: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij zo'n 21 graden. Ook vanavond bewolkt maar droog. Morgen begint met veel wolken, kans op een bui en wat regen. Daarna droger met zon bij 19 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af bij 26 graden. Donderdag schijnt de zon volop en maximaal tot 31 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Boisrodi.

Good Life. Inner City hier bij Nostalgie. Ah, zo gezellig. Free van Nesten is er ook al bij vanmiddag in de app. Hij heeft zijn batterijen kunnen opladen afgelopen weekend na een leuke reunie met generatiegenoten. Maar ook tijd doorgebracht met familie voor Vaderdag natuurlijk. Het zijn die kleine geluksjes die je weer met dat beetje extra goesting op het werk zetten deze maandagmiddag. Hopelijk is het bij jou al een fijne dag geweest vandaag. Super welkom in elk geval om er samen met mij weer het beste van te maken met de grootste hits at work. Zoals je elke dag gewoon bent, hè. Hier bij Nostalgie. Zometeen Spice Girls. En nu, Suzanne en Freek.

0: Spicy. Spice Girl, spice up your life. Straks heb ik voor jou een fenomenale stem. Eentje die toch wel een van de strafste verhalen ooit geschreven heeft in de muziek. Want van kansarme straatjongen tot wereldberoemde soul- en discozanger, je doet het niet zomaar. Je hoort hem meteen na Simple Minds.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energie. Contract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

Let it play on, baby. Je ziet hem zo toch terug voor je neus staan. Hè? In zijn zijden pak, doekjes bij de hand om die pareltjes zweet van zijn gezicht te deppen. The one and only Barry White, zo net. Zalig. Van ruige straatjongen naar de godfather van de slaapkamersoul. Met die bassige, boterzachte stem van hem. Kwestie van die maandag toch een klein beetje zachter te krijgen. Let the music play. Dat is zeker en vast het plan hoor vanmiddag. Simply Red kan ik ook al regelen voor jou zo meteen. En nu Swing Out Sister.

0: in de eerste en de grootste hit. Een powervrouw. Op de catwalk, op filmsets en op het live podium. Met een look en een stem die je niet snel vergeet, ook vanmiddag niet. Het is voor na Wang Chung en Inner Circle komt er ook al aan zo meteen.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
7: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Egypte, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
8: Formidabele goal!
7: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister morgen naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
8: Daar is hem!
7: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
9: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
9: Safti.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Hits at Work.
12: Marcia Boirodi.

jij kiest van wie we hier niet één, maar twee songs draaien in Hits at Work. En vandaag is de keuze gevallen op een wel zeer intrigerende vrouw, vind ik. Zangeres, model, actrice, muze en rebel. Allemaal verpakt in één prachtig, rank en hoekig lijf. Ik heb het over Grace Jones. En hiermee scoorde ze haar eerste hit. La Vie en Rose, haar versie daarvan. Die kwam er straks al voorbij bij mijn collega Alexandra. Ja, stilzitten is nooit haar stijl geweest, hè. Absoluut, Grace Jones, echt. En braaf en voorspelbaar zijn al helemaal niet. Altijd al een toonbeeld geweest van kracht en mysterie en eigenzinnigheid. Die vrouw, in haar stijl, in haar houding en ook in haar uiterlijk, hè. Hoe ze eind jaren 70 al speelde met mannelijkheid en vrouwelijkheid in haar look. Die krachtige, soms strenge blik, haar scherpe gelaatstrekken ook. En die gedurfde modekeuzes. Als je haar albumcovers ziet, heb je soms echt het gevoel dat je naar een futuristisch kunstwerk aan het kijken bent of zo. Enfin, ze blijft verrassen en uitdagen, die heerlijke vrouw. Dus draai ik met plezier ook haar grootste hit vandaag. Die klinkt groot en filmisch. Een strakke, hypnotiserende groove. En dan die coole, krachtige stem van Jones die er overheen zweeft. Dit is Slave to the Rhythm.

0: straks bij Nostalgie.
1: Blijf gerust op plakken voor deze Michael Jackson. Billie Jean komt eraan.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Nostalgie. En zo is het 3-1. Nieuws krijg je van vrouwtje Caljon. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds.
13: Ja, het pakket van Limburg onderzoekt of er financiële onregelmatigheden gebeurd zijn. Het Kinderkankersteunfonds zamelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar vrijwilligers en ouders stellen zich vragen of de organisatie wel correct is. Zo zou het niet transparant zijn en vrezen ouders dat het ingezamelde geld niet juist terecht komt. De oprichter ontkent dat er sprake is van financiële onregelmatigheden. Meer dan 350.000 mensen in ons land zullen tegen 2050 dementie hebben. Dat is opvallend meer dan nu, bewijzen nieuwe cijfers van de Europese Alzheimer Liga. Vorig jaar leefden zo'n 215.000 mensen met dementie. Onderzoekers verwachten de grootste groei in Vlaanderen. De oorzaak van die stijging ligt voor de hand. Er zijn steeds meer oudere mensen. Daarom vraagt het expertisecentrum Dementie in Vlaanderen om te blijven investeren in ondersteuning en tijdige opsporing. En Mariusz Heubi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft vlak na zijn veroordeling opnieuw een verzoek tot vrijlating uit de gevangenis ingediend. Hij werd vanmorgen veroordeeld tot 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het is

0: graven. Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
1: Marcia Boirodi.

0: Jullie hebben een lekker drukke festivalzomer op de planning, zie ik. De mannen van Clouseau. Daar gaat ze hier bij Nostalgie.
1: Daar gaat ze.
0: We bollen er samen naartoe, naar die zomer. Met de congéplannen die je misschien wel hebt dan. Met de grootste hits hier bij ons. En daar hoort er zeker ook eentje van Chic bij. Ja hoor. Met een song nu waarmee ze ons willen helpen dansen en genieten van het leven. Ook in moeilijkere tijden. Of wanneer het zo na een half uurtje journaal kijken weer voelt alsof er alleen maar dingen zijn om van wakker te liggen. Parkeer dat even opzij en laat je meeslepen door die aanstekelijke sound hier.

0: Maybe Tomorrow. Oeh, ik zie veel vertrouwen in onze Rode Duivels voor vanavond. Bijna allemaal pronostieken in ons voordeel die binnenstromen in de Nostalgie-app. Dat is ongelooflijk mooi. En het beste van al is dat er nog iets leuks vasthangt voor jou aan die pronostiek sturen in onze app. Daar kom ik straks nog wel op terug. Eerst meer muziek. Afspraak met de Rembrandts en Mark Ronson en Miley Cyrus zometeen.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Nou wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van... Kruis.

Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

zo'n ongelooflijke schattige foto die net is binnengekomen in de Nostalgie-app. Tiana Petiels luistert ook al mee met haar babydochter op de arm. In een voetbaltenuukje gehesen en al trouwens. Want vanavond is het zover, hè. Vanavond spelen onze Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK. De bedoeling is dat we Egypte over de knie gaan leggen daar. En dat jij er in het allerbeste geval nog de barbecue van je leven aan overhoudt ook. Letterlijk, hè. Ik heb het over een knappe Weber barbecue die jij dus gratis en voor niks op je terras mag gaan pleuren thuis. Onze Veronique heeft er zo'n paar kunnen regelen. Het enige wat jij moet doen is je pronostiek doorsturen in de Nostalgie-app. En daarbij ook de minuut waarin volgens jou de eerste goal gaat vallen vanavond in onze match. En als jij daar het dichtst bij zit, dan mag jij dus een gloednieuwe barbecue gaan afhalen in de winkel van Safti. Stuur hem dus door, hè, die pronostiek in de Nostalgie-app. En dan hoor jij morgen vroeg of jij misschien wel gewonnen hebt. Insta op met Veronique de Kok, mijn collega's van de ochtend. Vanaf 6 uur hier bij Nostalgie. En hier bij mij zit jij goed voor je portie Billy Paul zometeen. Céline Dion ook al onderweg. En hier, Pet Shop Boys.

geschenkdozen aan het samenstellen voor bestellingen die stilletjes aan de deur uit moeten. En met jullie muziek erbij gaat het fantastisch goed vooruit, stuurt ze erbij. Maar dat is top, hè, Chantal. Dat is exact de bedoeling ook. Keep up the good work. Sandra is onderweg voor wat extra werkvlijt. En Rolling Keating is ook al mee vanmiddag. Life is a rollercoaster.

0: straks bij Nostalgie.
1: Er staat ook al een lekker George Michael duetje te wachten op jou. Meteen na deze Eternal en Bibi Wynans. Komt er zo aan.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
11: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
12: een pakje voor jou.
11: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
13: Al je Napster downloads uit de Nillies terug horen.
14: Whenever, wherever.
13: Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
14: Nostalgie.
1: 3 voor 2 al, goedemiddag. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Massa's namaakshirts in omloop door het WK voetbalvrouwtje.
15: Ja, de douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze Rode Duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en je kan ze vooral herkennen aan de opvallend lage prijs. Voor een neptruitje betaal je slechts tientallen euro's, terwijl je tot €100 betaalt voor een officieel truitje. Marius Borg Heupi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, gaat in beroep tegen zijn straf. Dat zegt zijn advocaat. Heupi kreeg 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen. Hij zit op dit moment al in de cel, maar heeft opnieuw een verzoek ingediend om de gevangenis te verlaten, om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. De rechter heeft dat verzoek al een paar keer afgewezen. En de Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen, als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Nog geen 24 uur geleden raakten beide landen het eens over een raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder al negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden.
13: Nostalgie weer.
15: Het is bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. Donderdag schijnt dan de zon volop bij 31 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
16: music.
13: We are...
16: Nostalgie.
13: Hits at work.
17: Marcia Boirodi.

Hij zou stijf gestaan hebben van de stress, hè, voor dit duet. Hoe zou je zelf zijn als je mag samenwerken met je grootste idool, held of heldin? Allee, zeg. Dan wil je toch dat het goed gaat en dat het een beetje klikt tussen jullie twee. Is gelukkig ook het geval geweest hier. I knew you were waiting for me. In jouw dagelijkse dosis hits at work. Met de beats van Calvin Harris er ook al bij. Samen

0: dat is nu eens nooit een straf om je oor tegen te leggen, vind ik. Laura Pausini, La Solitudine. En dan trekken we straks, dankzij Unizo, alweer naar een familiezaak in Boom, jij en ik. Een zaak waar je jouw nostalgisch verhaal een nieuw leven kan geven. Of waar jouw idee voor een droomjuweel eindelijk werkelijkheid wordt. En dat allemaal met veel warmte en vertrouwen in die zoektocht naar dat juweel. Het is voor na de Coming Arts en Brian Ferry. Heb je ook al te goed van mij zometeen.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: In de Nostalgie-app ontdek je nog meer muziek met onze digitale zenders. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Zeg Chantal, wat is dat?
10: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
9: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
10: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
9: Ah ja.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
1: Kurkfabriek van Avermaat.
11: Klein stresske? Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: Let's Stick Together. Brian Ferry onderweg naar Living on a Dream van Right Said Fred zometeen. Maar eerst gaan we naar Juwelen Rams in Boom in Antwerpen. Een warme plek waar dat droomjuweel dat misschien al een tijdje in je hoofd zit tot leven komt. Of waar je dat geliefde familie-erfstuk kan laten transformeren in een juweeltje waar ook een beetje van jouw verhaal in zit. Estelle denkt daar heel graag over mee na met jou. Goedemiddag, Estelle.
1: Goedemiddag.
0: Altijd leuk om in een familiezaak terecht te komen. Dat is ook bij jullie het geval, Estelle. Hoe is het verhaal van Juwelen Rams gestart eigenlijk?
1: Oh, dat is al een hele tijd geleden. In 1961 heeft mijn vader de zaak opgericht. En ondertussen doen wij die nog altijd verder. Mijn broer Aster, onze goudsmid, waar ik heel trots op ben, die echt zijn werk heel vakkundig doet. En ikzelf baten nog steeds de zaak uit.
0: Voilà, de trots van de vader wordt door dochter en zoon verder gezet. Dat is mooi om te horen. En samen brengen jullie dan de ideeën van jullie klanten tot leven. Welke verhalen hebben jullie zo al onder andere mogen transformeren tot een juweel de voorbije jaren?
1: Oh, dat is zeer uiteenlopend. Maar de transformaties die wij doen van bestaande juwelen gebeuren vaak met emotioneel oud goud dat de klant aanlevert van eventueel een overleden moeder of vader of zo. Mm-hmm. En wij staan er dan ook garant voor. Wij komen naar buiten als Juwelen Rams, uw huis van vertrouwen. Wij staan er dan ook echt garant voor dat dat goud dat aangeleverd wordt ook het goud is dat de klant terugkrijgt. Daar mogen ze op hun twee oren voor slapen. Eerlijk duurt het langst, vinden wij. En dan gaan wij samen op zoek naar wat zij echt willen. Mm-hmm. Wij werken eigenlijk in allerlei stijlen echt naar wens van de klant.
0: Ja, en daar wordt samen over gepraat. Ik vermoed dat jullie dan ook echt de tijd nemen om te luisteren ook naar het verhaal van jullie klanten en daar samen een fijne zoektocht van maken, Estelle.
1: Natuurlijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de klant naar huis gaat met een juweel dat echt klopt voor hem. Hè? Waar hij of zij de rest van zijn leven met plezier kan naar kijken en met plezier kan dragen.
0: Ja, absoluut. En dat vind ik ergens ook de charme van onze lokale handelaars. Stel, je staat, zoals jullie dat doen, dicht bij elke klant. En dan ook nog eens met die warme ontvangst erbij. En in jullie geval dus met een droomjuweel om mee terug te nemen naar huis. In de winkel in Boom of op juwelenrams.be. Daar kun je ook eens gaan kijken. Estelle, nog vele gouden jaren voor jou en je broer in jullie mooie zaak. En nog een mooie maandag voor
1: jou. Dank u wel. Dank u wel. Oké. Okay.

0: Ook in het zuiden van Frankrijk wordt er meegeluisterd, zie ik. Pascal stuurt een fotootje van het blauwste zwembad dat ik ooit al heb gezien tot nu toe. 33 graden daar en de beste muziek erbij, dat is het goede leven, zo simpel is het. Geniet ervan, Pascal, sowieso dik verdiend. Nog meer muziek onderweg in die maandag van jou met James Morrison. You Give Me Something wordt onze volgende.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Je hebt nog een foto naar mij gestuurd.
3: Ja, inderdaad, want Michael Bublé heeft gezongen op de...
2: Maar wacht, ik zit dus gewoon thuis. Hè. Ik krijg een WhatsAppje. Jouw schatje is aan het zingen. En mijn man die ziet dat en die is zo... hallo? Wat is dat? Heb ik dat wel even moeten uitleggen, want het gaat over Michael Bublé.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app...
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: At work.
13: Marcia Boirodi.

Anja van Nijverseel is er ook al uit, zie ik. Zij denkt dat het 3-1 gaat worden voor onze Rode Duivels tegen Egypte. Met de eerste goal in de 11e minuut. Ja. Duimen maar voor een overwinning vanavond. En voor een chique barbecue op haar terras stuurt ze erbij. Die kan je winnen, hè. Als jij er het dichtst op zit met je pronostiek, stuur hem zeker even door in de Nostalgie-app. En zet er ook bij in welke minuut die eerste goal gaat vallen volgens jou. Je portie Rolling Stones is sowieso al zeker. Krijg je na AHA, Hunting High and Low.

Ja, van het nieuwe album zijn we al zeker in ieder geval. Dat komt er op 10 juli, maar de tourplannen zullen we nog maar best eventjes afwachten. Hè. Mick Jagger mag er dan al wel naar aan het hinten zijn op de Britse radio's. Ik wil al eerst wel eens een persbericht met officiële tourdata zien. Hè. Zodra dat er is, ben jij uiteraard de eerste om het te weten, zoals altijd hier bij Nostalgie. En voor nu is het tijd om bij Lenke aan de toog te gaan hangen in ons muziekcafé zometeen. Met een update van onze Sean van op de Marathon des Sables. Ziet hij het nog zitten daar? Dat is de vraag. En heeft hij al blaren in zijn loopschoenen?

0: Strax in Sjans Muziekcafé.
1: Ja, de kat van premier De Wever, Maximus, heeft het voorspeld. De rode duivels die gaan winnen van Egypte vanavond, dus alles komt goed. Nu gewoon nog even genieten van de rust voor die WK-gekte losbarst met deze Fleetwood Mac.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
4: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Egypte, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
5: Formidabele goal!
4: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister morgen naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
5: Daar is hem!
4: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
6: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
7: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
6: Safti.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Hoogstraten. Na.
10: Hoogstraten aardbeien.
9: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws dat krijg je van Fraukje Kaljon. Er komt toch nog een assiseproces rond de aanslag op Zweedse voetbalfans in Brussel.
11: Ja, die terreuraanslag op 2 Zweedse voetbalsupporters in Brussel gebeurde bijna 3 jaar geleden. Maar de Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft het dossier nu toch nog doorverwezen naar assise. Dat is best opvallend, want de schutter zelf, een man van 45, werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen 2 verdachten zich moeten verantwoorden omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Ze worden vervolgd voor terrorisme. Ook 3 andere verdachten krijgen nog een correctioneel proces. De douane in ons land heeft vorige week al meer dan 1000 WK namaaktruitjes onderschept. Het gaat vooral om neptruitjes van onze Rode Duivels, maar ook Duitse en Marokkaanse namaakshirts duiken vaak op. Wellicht ligt het aantal namaakshirts nog een pak hoger, want dagelijks komen er meer dan 5 miljoen pakjes binnen op onze luchthavens. Namaakshirts zijn illegaal en kunnen ook gevaarlijk zijn, want de gebruikte materialen kunnen zeer ongezond zijn voor de huid. En de Amerikaanse president Trump dreigt er nu al mee om Iran opnieuw aan te vallen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of als er geen nucleaire deal volgt. Nog geen 24 uur geleden raakten beide landen het eens over een raamakkoord. Trump had ook kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Hij noemde hem ondankbaar en een erg moeilijk mens. Israël reageerde eerder al negatief op het akkoord en zal zich er dus ook niet aan houden.
12: Nostalgie weer.
11: Het is bewolkt, maar meestal droog met maxima tot 20 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig, ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden en donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
14: We are
15: music.
14: We are
15: Nostalgie.
14: Sjans Muziekcafé.
16: Lenke van Olmen.
1: Hey, 3 uur in de namiddag, dat kan wel eens het moment zijn waarop je last hebt van een middagdipje. Maar don't worry, we gaan u wakker houden en als nodig is zelfs schudden. Met de Hanson Brothers en Fleetwood Mac.

0: Muziekcafé.
1: Goedemiddag, Sean's Muziekcafé. Zonder Sean deze week, want hij is vandaag aan zijn Marathon des Sables begonnen samen met Maïté. Ja, dat concept is op 3 dagen 120 kilometer afleggen in de woestijn in Cappadocië in Turkije. Hoe kom je op zo'n idee? Ja, dat weet ik ook niet, eerlijk gezegd. En ik heb daar ook een vrij uitgesproken mening over, om het even met de woorden van Bokkie de rapper te zeggen.
2: Hey, dikke zot.
1: Ja, goed zot. En straf dat ook wel als hij die finish haalt zonder kleerscheuren. Maar ondertussen hou ik je gezelschap deze week tussen 3 en 6 met de allerbeste muziek. Daarvoor zit je hier goed als trouwe stamgast van het Muziekcafé. Fiction Factory komt er zo meteen aan na Eva Max.

0: Zometeen in Sjaans Muziekcafé.
1: Sjaan doet deze week mee aan de Marathon des Sables, maar hij heeft wel beloofd dat we het een beetje gaan kunnen volgen hier in het café, want hij gaat elke dag een soort van dagboekberichtje doorsturen, een audiobericht. En ik heb hier net iets binnengekregen, ze. Ik ga het zo meteen laten horen. Na OMD en Bob Marley en Wailers.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. We are music.
5: Nostalgie.
4: Chance.
5: Muziekcafé.

0: Ja, het moet gezegd. Sean Don, dat is een man van zijn woord, want ik heb een berichtje gekregen. Mocht je het nog niet weten, Sean die is dus aan de Marathon des Sables begonnen vandaag in Turkije. Deze week is hij er niet. En hij had beloofd om elke dag iets te laten weten. En voilà, hè. Hij heeft iets doorgestuurd.
1: Lenky, hallo. En beste cafévrienden ook allemaal. Ik mis jullie al, maar ik zou liegen als ik zeg dat het hier niet prachtig is in Cappadocië. Dat vulkanisch gesteente waar ik nu naar sta te kijken, die ongerepte natuur hier, dat is een heel schoon cadeau na een trektocht van 25 kilometer die we gedaan hebben vandaag, de eerste etappe. Het was heel pittig, want het was ook met heel wat klimmen. En dan terug naar beneden, wat ook niet van de poes was. En door halve beekjes en onder takken duiken. En dat allemaal met een rugzak van 10 kilo op je rug. Het was pittig. Maar kijk, we hebben het gehaald. Daarnet een goed opwarmmaaltijdje gemaakt aan onze tent. Uit een gamelleke gegeten, zoals vroeger op de festivals. En nu staat er hier wat muziek op. Iedereen is wat aan het rusten. En nu is het wat uitrusten, blijnen verzorgen of andere kleine dingetjes. En dan morgen mogen we kiezen 20, 40 of 60 kilometer. Ik weet het voorlopig nog niet. 60, denk ik, zit er niet in. Ik denk dat ik de 40 wil doen. Ik zal zien dat ik me morgen vroeg voel. Om 4 uur gaat de wekker. Dus voilà. Maak er een goede show van. Ik mis jullie. Maar ik ben snel terug. Maar eerst even hier genieten. Yo!

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: Heb ik jouw hulp nodig om de muziekcapsule verder aan te vullen? En we gaan op zoek naar platen in dit thema.
2: Oh.
3: E.T. Phone Home.
2: E.T. Phone Home.
4: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.

0: muziekcapsule van Charlie en May.
1: Sinds vorige week kan je in die bioscoop gaan kijken naar de nieuwe Steven Spielberg. Disclosure Day heet die film. En er is één ding dat je van Steven Spielberg daar niet over mag zeggen. En dat is dat het science fiction is. Want Spielberg die is ervan overtuigd dat er buitenaards leven bestaat. Het is allemaal echt, zegt hij. En hij staat er eigenlijk ook totaal niet alleen in. Want heel veel wetenschappers zijn daar ook van overtuigd. Maar dat is niet de vraag waarover je hoofd mag breken zo meteen. Wij gaan gewoon voor een goede plaats om die te vereeuwigen in de muziekcapsule in het thema buitenaardse leven en de ruimte. En dat zou bijvoorbeeld dit hier kunnen zijn. I'm in love with an alien. I'm in love with a ride. The Kelly Family fell in love with an alien. Dat zou kunnen, maar er zijn er veel. En het mag ook heel breed. Een plaat over aliens, de ruimte en het heelal. Dat is het thema. Stuur maar door in de app.

Iets over vier gaan we platen in de muziekcapsule vereeuwigen. Het thema is aliens, buitenaards leven, sterren, het heelal. Stuur het maar door in de app. Eerst gaan we nog een klein feestje bouwen met de mannen van de Dinky Toys. I can't keep my hands off you.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: We gaan een plaats in de muziekcapsule steken, gelinkt aan buitenaards leven. Dus als je nog zo'n plaats weet, dan mag je die altijd doorsturen. En Whitesnake komt er ook aan met deze Here I Go Again.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Go Yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Wat? Nog maar tot 21 juni?
7: Yep.
8: Oei, dat moet ik rap zijn.
7: Go for info naar telenet.be.
9: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Hou je van verhalen over muziek?
15: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
14: Of luister je gewoon liever naar pop?
16: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
17: Leden bij Leeman.
18: Zeg Suzy, dan ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
19: Allee Harry.
18: Wat?
19: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
18: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
17: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
21: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Ook vanavond nog hinder op de luchthaven van Zaventem.
22: Ja, en de spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt zelfs nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan en de arbeiders overleggen of ook zij meedoen. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertraging tot 3 uur en het zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. Als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Er komt een assiseproces rond de aanslag op 2 Zweedse voetbalfans in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Een man van 45 schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tegen onze Rode Duivels. De schutter zelf werd de ochtend na de feiten al doodgeschoten door de politie. Op het assiseproces zullen 2 verdachten zich nu moeten verantwoorden omdat ze wapens zouden geleverd hebben aan de schutter. Ook 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. En een eerste trainersontslag op het WK voetbal. Volgens Tunesische media is Sabri Lamouchi niet langer de bondscoach van Tunesië na de 5-1 nederlaag in de openingswedstrijd tegen Zweden. Vorige week verloor Tunesië ook al met 5-0 van onze Rode Duivels in een oefenwedstrijd. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan.
0: Nostalgie weer.
22: Het is nu nog bewolkt, maar meestal droog. Maximaal tot 20 graden. Morgen eerst nog enkele buien. Later droger en vrij zonnig. Ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Chance Muziekcafé.
2: Lenke van Olmen.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Elke dag rond 4:05 vereeuwigen we een plaat in de muziekcapsule van Charlie en May. Een plaat die zo fantastisch goed is dat je hoopt dat alle generaties na ons nog van A tot Z gaan kunnen meezingen. En we zochten vandaag een plaat over buitenaards leven, over de ruimte. Dat was de vraag. Heel veel binnengekomen in de Nostalgie-app. En ik heb er een top 3 van gemaakt van de platen die het vaakst zijn binnengekomen. Op 3, dit hier. Babylon Zoo, Spaceman, suggestie van Benny Mays, onder andere. Op 2 dit. Fly me to the moon. Onder andere doorgestuurd door Frederike. Fly me to the moon van Frank Sinatra. Maar de plaat die het vaakst is binnengekomen, is dit hier. 3, 2, 1. Een suggestie van Cindy Edens Bogaert, onder andere. Een plaat die ze zelfs in de ruimte verplicht moeten meezingen. Rocketman van Elton John.
0: Music capsule of Charlie and May. We have liftoff.

0: Zometeen in Charles Muziekcafé.
1: Wat zou jij doen als je op een dag ineens een creditcard zou vinden van een wereldster? Zou je dan al het geld gaan opbrassen? Of toch denken, ik ga dat braaf teruggeven? En hoe vind je dan die wereldster? Straks in het muzieknieuws heb ik een waar gebeurd verhaal van iemand die het heeft meegemaakt.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Yellow.
0: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Studio 100 werkt aan een volledig nieuwe circusshow. Dat heeft Gert Verhulst bekendgemaakt. De show heet Dr. Molino's Magical Circus en brengt acrobatie, circusacts, humor en fantasie in één visueel spektakel. De show gaat in première op 1 mei volgend jaar in het Studio 100 Theater in De Pannen. En Stromae is te horen in de nieuwe single van de Zweedse zangeres Stove Lo de Fleur. Stromae is niet alleen te horen in een strofe van het lied, maar hij heeft ook meegewerkt als co-producer. Er staat ook een concert gepland van Stove Lo in Vorst Nationaal op 9 november. Maar of Stromae dan mee op het podium zal staan, dat is nog niet bekend. En Alice Cooper, die is zijn creditcard kwijtgespeeld toen hij ging tanken in Arizona. En een eerlijke vinder die heeft die kaart gevonden, die wilde die terugbezorgen. Maar dat is natuurlijk niet zo simpel bij zo'n wereldster. Die man die heeft wat research gedaan en dan contact opgenomen met de Alice Cooper Solid Rock Teen Center. Dat is een liefdadigheidsorganisatie waar hij die verloren creditcard uiteindelijk kon terugbezorgen aan Alice Cooper. Die bedankte de eerlijke vinder met een gesigneerd album en hij mocht ook op de foto met Cooper, maar ik had nu toch wel een klein percentje verwacht. Zondag staat hij trouwens op Graspop, Alice Cooper, en het is te hopen dat hij zijn creditcard dan ook bij

0: straks in Jean's Muziekcafé.
1: Vanavond is er die allereerste match van de Rode Duivels. Je kan daar ook nog altijd een pronostiekje van doorsturen in de app. De uitslag van de match van vanavond plus het tijdstip van de eerste goal. Dat hebben we nodig, want je kan daar morgen vroeg bij Veronique en Sander en onze WK-watcher Frank Boeks een heel chique barbecue mee winnen. En om al helemaal in de juiste sfeer te komen voor vanavond ga ik rond 20 voor 5 trakteren met een Tournée Générale mix dat we goed kunnen supporteren straks.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaard op kia.be.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-codes scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
7: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
8: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
11: Er is een pakje voor jou.
10: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
12: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was. Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Egypte, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
13: Formidabele goal!
12: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister morgen naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
13: Daar is hem!
12: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
14: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
15: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
14: Safti.
16: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
17: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
16: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
17: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
18: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, we

20 voor 5, dat betekent hopelijk dat je werkdag er bijna op zit. Dat je kan zeggen, het is goed geweest voor vandaag, mannetjes. En dan die laptop dichtsmijten. Als je nu toch nog een paar uur te gaan hebt, gaan we voor een stevige muzikale boost zorgen dat je nog wat energie hebt om die laatste uren van je werkdag door te komen. Alle remmen los de komende 9 minuten met onder andere Robert Miles, Lamb, Your Love, Coldplay, Viva La Vida en ook Britney Spears en Amy Winehouse.

Iets voor vijf, altijd een feestje op je radio. Dankzij onze tournee General Mix, vakkundig in elkaar gedraaid door Tony Talboom. Gisteren was een van de meest flamboyante muzikanten uit de showbiz jarig. In de soundcheck krijg je straks een live versie van zijn grootste hit. Eerst nog deze van Dire Straits.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Gaan de allergrootste hits vlotjes uit de tap stromen. De ideale opwarming al een beetje in de sfeer te komen voor de match van de Rode Duivel straks. Janet Jackson zit daartussen, J-Lo en deze ook van Wax.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 2:45. Het nieuws dat krijg je met Frankje Caljon. Ook vanavond nog hinder op de luchthaven van Zaventem.
8: Ja, de spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt zelfs nog wat uit te breiden. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. En de arbeiders overleggen nog of ook zij meedoen. Zo'n 60 vluchten vertrokken al met vertraging tot 3 uur. En zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Daarom raadt Brussels Airport aan om zeker op voorhand je vlucht te checken op de website van de luchthaven. En als je landt op Zaventem heb je normaal geen hinder. Belgische schepen reageren opgelucht nu ze binnenkort weer door de straat van Hormuz kunnen varen. Want in het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran staat dat ook die belangrijke zeestraat vanaf vrijdag weer moet heropenen. En dan wordt ook het akkoord ondertekend. Hoe snel het scheepvaartverkeer er terug op gang komt is nog onduidelijk. Maar volgens Amerikaans president Trump vertrekken nu al meerdere olieschepen richting de zuidelijke vaarroute. En departement Zorg heeft de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd. Want er is mogelijk een hittegolf op komst. De komende dagen schieten de temperaturen de hoogte in, met donderdag en vrijdag meer dan 30 graden. Zorgcentra, huisartsen en scholen krijgen nu een waarschuwingsmail om de nodige maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld aangepaste activiteiten en extra sensibilisering om oververhitting van kwetsbare mensen te voorkomen.
0: Nostalgie weer.
8: Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Goed nieuws dus als je vanavond onze Rode Duivels op groot scherm wil volgen. Vannacht is er dan mogelijk enkele buien met minimaal tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag dan volop zon bij 31 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are. We are music. Chance Muziekcafé.
9: Lenke van Omen.

0: Oeps, nou, het is te hopen dat Sean dat niet zegt. Straks in zijn tentje op de Marathon de Sable, want hij heeft daar nog 2 dagen te gaan in Turkije.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Gisteren was de verjaardag van Boy George, die werd 65. Jammer genoeg nergens gevonden hoe hij zijn verjaardag heeft gevierd. Want ja, dat zou wel eens heel decadent kunnen zijn, want dat is toch wel een speciale mens, Boy George. Duikt ook nog vaak op, onlangs nog, in de act van San Marino op het Songfestival. En ook in de documentaire Boy George and Culture Club. Ja, er valt veel over te zeggen. Icoon van de LGBTQ-gemeenschap, zanger van Culture Club, heroïneverslaafde ook, DJ, veroordeelde voor mishandeling, coach van The Voice UK. En zo kan ik nog wel even verder gaan. Boy George, die was het en is het allemaal. We gaan zijn verjaardag vandaag nog eens vieren, die 65e verjaardag, met een live versie van de allergrootste hit van Culture Club.

0: Zometeen in Chance Muziek Café.
1: Nick Kamen komt eraan met I Promised Myself. En we vroegen het ons hier vorige week nog af. Hoe zou het eigenlijk zijn met Bonnie Tyler? Want die was jarig vorige week, de 8e juni. Wel, er is net nieuws binnengekomen over haar gezondheid.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Je hebt nog een foto naar mij gestuurd.
3: Ja, inderdaad, want Michael Bublé heeft gezongen op de...
2: Maar wacht, ik zit dus gewoon thuis. Hè. Ik krijg een WhatsAppje. Jouw schatje is aan het zingen. En mijn man die ziet dat en die is zo... Hallo? Wat is dat? Heb ik dat wel even moeten uitleggen, hè? Want het gaat over Michael Bublé.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
0: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
8: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
0: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
9: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café.

Nick Kamen en I Promised Myself. En net hebben we hier nieuws binnengekregen over Bonnie Tyler. Die is ontwaakt uit haar wekenlange coma. De gezondheidstoestand van de 75-jarige zangeres blijft wel zorgwekkend. De dokters gaan ervan uit dat ze goed zal herstellen, maar het zal wel tijd kosten. Deze zomer gaat ze niet optreden, maar de concerten in het najaar die zouden voorlopig wel doorgaan.

0: Hopelijk is ze snel terug de oude Bonnie Tyler, dat ze weer op een podium kan kruipen waar ze thuis hoort.
1: De Café Clash.
0: Geen show vandaag, maar we gaan wel battelen tussen twee platen. Ik heb in de aanbieding een Belgische topplaat van een jarige muzikant. En een heel straffe soulplaat aan de andere kant. Jij beslist welke van de twee het wordt. Ofwel gaan we voor de zwoele, warme soulstem van Joss Stone. You had me, you lost me, you wasted, you caused me, I'm going home, you here messing with my mind. Die zich op dit moment aan het voorbereiden is op een show in de Roma, want daar staat ze vanavond in Antwerpen. Ofwel gaan we voor deze klassieker. Tell me what it takes. Van Soul Sister, want Paul Michiels is jarig. Die wordt er 78 vandaar. Stuur vandaag. Stuur maar door in de app welke je wil horen. Ofwel gaan we voor Soul Sister, ofwel voor Joss Stone.
1: Nostalgie. We are music. Sean's Muziekcafé. We got it together, didn't we?

0: Zometeen in Chance Muziek Café.
1: Heb jij het even voor het zeggen? Want ofwel draai ik Just Stone, die vanavond in de Roma staat, ofwel Soul Sister, om de verjaardag van Paul Michiels te vieren. Je kan nog altijd stemmen, dus snel je voorkeur doorsturen in de app. En ondertussen krijg je nog gezelschap van Phil Collins en Madonna.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta. Zo

0: begint hier een beetje grijs te worden. Ik hoop dat dat niet betekent dat we nog nat gaan worden als we naar de Rode Duivels willen kijken op groot scherm. Straks toch nog eens even checken bij onze weerman Erwin. Maar eerst dit hier.
1: De Café Clash.
0: De Café Clash die ging vandaag tussen de Queen of Soul, Joss Stone, die vanavond in Roma staat, en aan de andere kant Soul Sister, want een van die mannen is jarig. En eerlijk gezegd, het was overduidelijk. De stemmen zijn geteld. Paul Michiels, die wordt 78. En dat willen jullie heel graag vieren met deze Tell Me What It Takes van Soul Sister.

0: Happy birthday voor Paul Michiels, want die wordt er vandaag 78.
1: Het weer met Erwin.
0: Ja, Erwin, nog 3 uur en dan start het er door de duivels. Maar het is hier grijs aan het worden als ik naar buiten kijk. Je gaat nu toch niet zeggen dat wij nat gaan worden als we op groot scherm naar de rode duivels willen kijken.
2: Hey, goedenavond, Lenke. Ja, ik snap je bezorgdheid. Hè. De zon krijgt het wat moeilijk en er valt lokaal zelfs een beetje regen. Het is niet veel. Ja, die regen die schuift wel verder op richting Duitsland en dan wordt het tijdelijk droog. Maar als je blijft hangen na de wedstrijd, als je nog een pintje drinkt, santé hè, op de overwinning van de Rode Duivels, dan moet je misschien toch maar die paraplu meenemen, want later vanavond en vannacht en na middernacht is toch weer een bui mogelijk. En ik zou zeggen, na 21 uur, ja, dan wordt het ook wat frisser. Misschien is een trui ook geen overbodige luxe. En dan morgen beginnen we met die vele wolken, waaruit af en toe nog wat regen valt, een buitje ontstaat. Maar na de middag droogt het op en komt de zon meer en meer tevoorschijn bij toch al 25 graden.
0: En hoe zit dat nu met die aangekondigde hittegolf? Gaat dat echt gebeuren? En is dat dan vanaf woensdag?
2: Lenke, het gaat vanaf woensdag helemaal los. Echt waar. De poorten van de zomer wagenwijd open met veel zon en een absoluut hoogtepunt op vrijdag. Ja, woensdag en donderdag is het ook al warm, richting 30 graden. Maar vrijdag, ja, tropisch warm, 33 graden. Maar wel gevolgd door donder en bliksem.
0: Alrighty, daar kijken we naar uit. Die hittegolf dan toch. Merci Erwin en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Yo.

0: Ja, om 9 uur is het zover. Dan beginnen de Rode Duivels aan hun eerste match op het WK met Egypte als uitdager. Maar ik zit ook nog met een uitdaging thuis, want mijn jongste zoontje Charlie die is zot van voetbal. Het kind is 3 jaar, heeft ook zo'n shirtje van ons gekregen van de Rode Duivels. Dat hadden we eigenlijk nooit mogen doen, want die wil dat nooit uitdoen. Hij gaat daar zelfs mee slapen. En nu moet ik dus thuis nog gaan uitleggen dat dat manneke de match helemaal niet gaat kunnen zien. Want om 9 uur moet hij al lang slapen. Wish me luck, goed supporteren en heel veel plezier met Tony Talboom en Top 3000 Heroes.
1: We are music.
2: Nostalgie.
1: Chance.
2: Muziekcafé.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
7: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar onze studio.
8: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
9: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
10: Hoogstraten. Na.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 3 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Vanaf vandaag kan je in ons land rechtstreeks spullen kopen op TikTok. Minister van Digitalisering Mats belooft daarom er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van onze minderjarigen. TikTok lanceerde zijn eigen webshop eerder al in Frankrijk en Duitsland en nu dus ook in ons land. Het beloofde zelf al dat het streng zal controleren, maar toch komt er veel kritiek op. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen, want de shop is in principe enkel voor volwassenen. Vanavond praten de Europese Unie en Oekraïne over een mogelijke toetreding van Oekraïne. Het is een symbolische, maar wel belangrijke stap, want het zal nog jaren duren tot Oekraïne effectief tot de Europese Unie kan toetreden. En daarvoor moet het een groot deel van de Europese wetgeving overnemen en de corruptie bestrijden. En daarna moeten ook alle EU-lidstaten nog de toetreding goedkeuren. Ook Moldavië start vandaag met de toetredingsonderhandelingen. En bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon is minstens 1 persoon gedood. Nochtans staat er in het nieuwe principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran dat ook Israël geen aanvallen meer mag uitvoeren in Libanon. Maar Israëli's premier Netanyahu zei eerder al dat ze niet betrokken waren bij het akkoord en dat ze zich er dus ook niet aan zullen houden. Het Israëlische leger viseert in Libanon de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah.
9: Nostalgie weer.
12: Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minima tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. En ook wat warmer tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag schijnt de zon volop bij 31 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
4: music.
9: We are
4: Nostalgie.
9: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
13: Tony Talboom.
14: Eén magische piano die twee wereldsterren verbond, maar ook een boodschap van hoop de wereld instuurde. Ja, en zowel de piano als de hoopvolle boodschap mogen zo meteen op het podium.
4: We are music.
14: Dat is na Queen en de 90s boyband 5.

0: Zeer fijn dat jij er ook weer bij bent. We duiken weer in het echte leven van de grootste sterren.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: John Lennon, hij liet zich voor zijn meest bekende solonummer inspireren door gedichten van zijn vrouw Yoko Ono. Gedichten uit haar bundel Grapefruit. John, die componeerde Imagine in zijn landhuis in Ascot op een Steinway-piano die hij in 1970 in Hamburg had laten bouwen en die een bijzondere klankkleur bezat. Jaren later, in 2000, betaalde George Michael meer dan 1,5 miljoen pond voor die bewuste Steinway-piano, omdat hij vond dat de buitenwereld mee mocht genieten van het instrument waarop een wereldklassieker werd geschreven. George Michael nam zich voor om er misschien zelf nieuwe nummers op te componeren en de piano daarna te schenken aan het Beatles Story Museum in Liverpool. Hij kwam zijn belofte ook na en gaf het in de zomer van 2001 aan het museum. En de beroemdste piano, die is te horen op één van zijn albums. John Lennon, die schreef De Droom. George Michael, die zorgde ervoor dat de piano nooit vergeten zal worden. Je hoort ze na elkaar.

0: Ook vandaag weer de grootste hits uit de top 3000 met R.E.M. en Terence Trent D'Arby. En als je de zoon bent van Julio Iglesias, ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk om zelf een muziekcarrière uit de grond te stampen. Maar dat is nu net wat Enrique niet wilde. Hoe hij dit heeft aangepakt, dat kom je straks te weten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Egypte, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
6: Formidabele goal!
5: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister morgen naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
6: Daar is hem!
5: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
7: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
7: Safti.
9: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: Gisteren was het nog Vaderdag en vandaag een mooi vader-zoon-verhaal in je radio.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Stel je voor, je bent de zoon van de grootste Latin-legende op aarde, maar je weigert je achternaam te gebruiken. Enrique Iglesias wilde geen zoon van zijn. Hij wilde dat de wereld voor zijn stem viel. Niet voor de roem van zijn vader Julio. En dus verzon hij een nieuw leven. Hij trok de wereld rond als Enrique Martinez, een onbekende jongen uit Guatemala. Maar talent alleen betaalt de studio natuurlijk niet. Terwijl zijn vader in villa sliep, niets wetende van de ondernemingen van zijn zoon, moest Enrique zijn kinderjuffrouw Elvira om hulp vragen. Zij geloofde in hem. Ze gaf hem $500, haar volledige spaargeld, zodat hij zijn eerste demo kon opnemen. Het werd een wereldsucces. Pas toen het contract getekend was, durfde hij weer gewoon Iglesias te heten. Bewijs dat je voor een wereldcarrière soms een andere naam nodig hebt, maar vooral een hele lieve Danny. Zijn debuutalbum droeg hij

0: Het hele jaar door de grootste hits bij Nostalgie met Cyndi Lauper en Doobie Brothers. En straks Nena en 99 Luftballons. Inspiratie voor deze song, dat is een toch wel bijzonder verhaal dat begint op een concert van de Rolling Stones. Meer daarover binnen 10 minuten.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Oh nee. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.

0: Robbie Williams. Deze zomer komt hij naar België. Vanavond knalt hij ook al uit je radio met een van zijn beste in het volgende uur.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: West-Berlijn, juni 1982. Terwijl de Rolling Stones het podium van de Waldbühne platspelen, kijkt Nena-gitarist Carlo Carges omhoog. Hij ziet honderden ballonnen wegzweven boven de concertarena in de avondzon. Een prachtig gezicht. Maar plots krijgt Carlo koude rillingen. We zitten midden in de Koude Oorlog. Aan de andere kant van de Berlijnse muur staan de Russische radars op scherp. En Carlo die vraagt zich af, wat als die onschuldige ballonnen op de radar lijken op een zwerm vijandige raketten. Ja, wat als één feestje per ongeluk de derde wereldoorlog ontketent. Deze beangstigende gedachte werd een wereldhit. Een jaar later gebeurt het onmogelijke. Nena verovert de wereld met een Duitsstalig nummer. Na Kraftwerk de eerste Duitse act ooit op nummer 1 in Groot-Brittannië en zelfs een historische tweede plek in Amerika.

0: hier.
1: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Fraukje Kaljon. De spanning stijgt in Seattle. Want vanavond spelen onze Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. In Seattle zijn de supporters er al klaar voor. Het supportersdorp loopt al goed vol. De wedstrijd start straks om 9 uur en daar is het dan net middag met temperaturen tot 30 graden en onder de brandende zon. Maar de warmte zal geen excuus zijn, zegt kapitein Yuri Tielemans. De Rode Duivels zijn goed voorbereid. De wedstrijd kan je vanavond om 9 uur dus volgen op VRT1. Ook in ons land kan je vanaf vandaag spullen kopen in de TikTok-shop. Minister van Digitalisering Mats belooft er streng op toe te zien dat TikTok-shop de regels wel naleeft. Zeker als het gaat om de bescherming van minderjarigen. TikTok zelf belooft al dat het streng zal controleren, maar toch komt er veel kritiek op. Vooral omdat jongeren kwetsbaar zijn voor impulsaankopen. Volgens Mats moet TikTok ervoor zorgen dat jongeren niet zonder begeleiding aankopen kunnen doen. Want de shop is in principe enkel voor volwassenen. In Evian in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. De belangrijkste industrielanden zullen er de komende 3 dagen samenkomen. Naast de VS zijn dat Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Vanavond hebben ze al een gezamenlijk diner en morgen zal het vooral gaan over de oorlog in Oekraïne, want president Zelensky is te gast. En uiteraard zullen de leiders ook praten over het conflict in het Midden-Oosten. Intussen hebben de Verenigde Staten en Iran het principeakkoord digitaal ondertekend. Dat zei Trump dan van op de G7-top. Vrijdag is er dan nog een ondertekeningsceremonie in Zwitserland.
3: Nostalgie weer.
2: Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Vannacht mogelijk enkele buien met minimaal tot 17 graden. Morgen eerst enkele lokale buien, daarna droger en vrij zonnig. Ook wat warmer dan tot 25 graden. Woensdag vooral zonnig bij 26 graden. En donderdag volop zon bij 31 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Leden bij Leemans.
4: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
5: Allee Harry.
4: Wat?
5: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
4: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
3: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
4: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Je hebt nog een foto naar mij gestuurd.
2: Ja, inderdaad, want Michael Bublé heeft gezongen op de...
1: Maar wacht, ik zit dus gewoon thuis. Hè? Ik krijg een WhatsAppje. Jouw schatje is aan het zingen. En mijn man die ziet dat en die is zo... hallo? Wat is dat? Heb ik dat wel even moeten uitleggen, maar het gaat over Michael Bublé.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
9: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
8: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
7: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
9: En of dat beter klinkt.
7: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
4: Kurkfabriek van Avermaat.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ja, nog 1 meter. Oh.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app. Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van België-Egypte, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
3: Formidabele goal!
2: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister morgen naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
3: Daar is hem!
2: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
4: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
4: Safti.
6: Hou je van verhalen over muziek?
7: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
6: Of luister je gewoon liever naar pop?
8: Together.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
9: Nostalgie.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion.
11: Vol vertrouwen, vol vertrouwen. Ja, ja. Courtois gaat niet te veel werk hebben.
12: Het is dat schijnt luidste stadion, hebben die Amerikanen tegen mij verteld. Dus wij gaan dat proberen iets luider te maken, hè. Kleine aardbeving.
11: We gaan winnen vandaag!
10: Het is wel erg warm in Seattle, rond de 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Raamakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
13: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
10: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken en in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Brex overloopt de opstelling.
2: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelare wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
1: Sportjournalist Jarno Berto verklaart de keuzes van de bondscoach.
3: Er waren nog twee twijfelposities, de linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast staat dan Brendon Mechelen. Beetje een keuze van de centimeters, omdat dat lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
1: En een grote verrassing op het WK. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Saudi-Arabië tegen Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag wel droog en vrij zonnig. Maxima tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. En dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïnse president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
2: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb het banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.